30 asielzoekers. De afgelopen dagen waren er daar ook al verschillende demonstraties en arrestaties. Bij de tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht zijn ongeregeldheden ontstaan tijdens een protest. Demonstranten gooiden vuurwerk en fakkels, waardoor er brand ontstond in het struikgewas bij het gebouw. Duizenden mbo-studenten hebben moeite om een stageplek te vinden. Volgens de samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven is het tekort in 2 jaar tijd verdubbeld. Er zijn vooral te weinig stageplaatsen in de sector zorg en welzijn. Op dit moment hebben bijna 4700 mbo-studenten nog geen stage.

naar creatieve oplossingen om toch meer stages mogelijk te maken. Nederland wil meer bijdragen aan de bescherming van de Straat van Hormuz, zei defensieminister Jessegus na overleg met haar EU-collega's in Brussel. Welke inzet Nederland precies levert hangt af van de plannen van een internationale coalitie. Er wordt gedacht aan schepen, mijnenbestrijding en duikteams. Jessegus benadrukt dat de vrije doorvaart in de regio moet worden beschermd en dat Nederland eraan zal bijdragen. De Britten sturen mijnbestrijdingsdrones, gevechtsvliegtuigen en droneafweersystemen. En de Amerikaanse president Trump is vertrokken naar China voor een driedaags staatsbezoek. Het is de eerste keer sinds 2017 dat een Amerikaanse president China bezoekt. Trump spreekt daar met de Chinese president Xi Jinping. De oorlog in het Midden-Oosten hangt over het bezoek heen. Ook de handel en de spanningen rond Taiwan staan op de agenda. De ontmoeting tussen de twee wereldmachten wordt internationaal nauwlettend gevolgd. Trump kondigde al aan lang over Iran te zullen gaan praten. Het weer, er trekt een regengebied over het land bij een graad of 6 en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag wordt het wisselvallig bij een graad of 13. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Bij een protest tegen de opvang van asielzoekers in Apeldoorn zijn afgelopen avond zeker 5 mensen opgepakt voor het afsteken van vuurwerk. In Apeldoorn komt een noodopvang voor 240 asielzoekers. De afgelopen dagen waren er daar ook al verschillende demonstraties en arrestaties. Bij de tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht zijn ongeregeldheden ontstaan tijdens een protest. Demonstranten gooiden vuurwerk en fakkels, waardoor er brand ontstond in het struikgewas bij het gebouw. Duizenden mbo-studenten hebben moeite om een stageplek te vinden. Volgens de samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven is het tekort in 2 jaar tijd verdubbeld. Er zijn vooral te weinig stageplaatsen in de sector zorg en welzijn. Op dit moment hebben bijna 4700 mbo-studenten nog geen stageplek gevonden. Een belangrijke oorzaak is het tekort aan begeleiders op de werkvloer. Onderwijsinstellingen en bedrijven zoeken nu naar creatieve oplossingen om toch meer stages mogelijk te maken. Nederland wil meer bijdragen aan de bescherming van de Straat van Hormuz, zei defensieminister Jessicus na overleg met haar EU-collega's in Brussel. Welke inzet Nederland precies levert hangt af van de plannen van een internationale coalitie. Er wordt gedacht aan schepen, mijnenbestrijding en duikteams. Jessicus benadrukt dat de vrije doorvaart in de regio moet worden beschermd en dat Nederland daaraan zal bijdragen. De Britten sturen mijnbestrijdingsdrones, gevechtsvliegtuigen en droneafweersystemen. En de Amerikaanse president Trump is vertrokken.

0: bezoekt. Trump spreekt daar met de Chinese president Xi Jinping. De oorlog in het Midden-Oosten hangt over het bezoek heen. Ook de handel en de spanningen rond Taiwan staan op de agenda. De ontmoeting tussen de twee wereldmachten wordt internationaal nauwlettend gevolgd. Trump kondigde al aan lang over Iran te zullen gaan praten. Het weer, er trekt een regengebied over het land bij een graad of 6 en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag wordt het wisselvallig bij een graad of 13. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
1: Regio 8, dit uur gegarandeerd.

0: van de Achterhoek. 4 uur. Regio 8 nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Bij een protest tegen de opvang van asielzoekers in Apeldoorn zijn afgelopen avond zeker 5 mensen opgepakt voor het afsteken van vuurwerk. In Apeldoorn komt een noodopvang voor 240 asielzoekers. De afgelopen dagen waren er daar ook al verschillende demonstraties en arrestaties. Bij de tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht zijn ongeregeldheden ontstaan tijdens een protest. Demonstranten gooiden vuurwerk en fakkels, waardoor er brand ontstond in het struikgewas bij het gebouw. Duizenden mbo-studenten hebben moeite om een stageplek te vinden. Volgens de samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven is het tekort in 2 jaar tijd verdubbeld. Er zijn vooral te weinig stageplaatsen in de sector zorg en welzijn. Op dit moment hebben bijna 4700 mbo-studenten nog geen stageplek gevonden. Een belangrijke oorzaak is het tekort aan begeleiders op de werkvloer. Onderwijsinstellingen en bedrijven zoeken nu naar creatieve oplossingen om toch meer stages mogelijk te maken. Nederland wil meer bijdragen aan de bescherming van de Straat van Hormuz, zei defensieminister Jessicus na overleg met haar EU-collega's in Brussel. Welke inzet Nederland precies levert hangt af van de plannen van een internationale coalitie. Er wordt gedacht aan schepen, mijnenbestrijding en duikteams. Jessicus benadrukt dat de vrije doorvaart in de regio moet worden beschermd en dat Nederland eraan zal bijdragen. De Britten sturen mijnbestrijdingsdrones, gevechtsvliegtuigen en droneafweersystemen. En de Amerikaanse president Trump is vertrokken naar China voor een 3-daags staatsbezoek. Het is de eerste keer sinds 2017 dat een Amerikaanse president China bezoekt. Trump spreekt daar met de Chinese president Xi Jinping. De oorlog in het Midden-Oosten hangt over het bezoek heen. Ook de handel en de spanningen rond Taiwan staan op de agenda. De ontmoeting tussen de twee wereldmachten wordt internationaal nauwlettend gevolgd. Trump kondigde al aan lang over Iran te zullen gaan praten. Het weer, er trekt een regengebied over het land bij een graad of 6 en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag wordt het wisselvallig bij een graad of 13. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Achterhoek. 5 uur. Regio 8 nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Bij een protest tegen de opvang van asielzoekers in Apeldoorn zijn afgelopen avond zeker 5 mensen opgepakt voor het afsteken van vuurwerk. In Apeldoorn komt een noodopvang voor 240 asielzoekers. De afgelopen dagen waren er daar ook al verschillende demonstraties en arrestaties. Bij de tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht zijn ongeregeldheden ontstaan tijdens een protest. Demonstranten gooiden vuurwerk en fakkels, waardoor er brand ontstond in het struikgewas bij het gebouw. Duizenden mbo-studenten hebben moeite om een stageplek te vinden. Volgens de samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven is het tekort in 2 jaar tijd verdubbeld. Er zijn vooral te weinig stageplaatsen in de sector zorg en welzijn. Op dit moment hebben bijna 4700 mbo-studenten nog geen stageplek gevonden. Een belangrijke oorzaak is het tekort aan begeleiders op de werkvloer. Onderwijsinstellingen en bedrijven zoeken nu naar creatieve oplossingen om toch meer stages mogelijk te maken. Nederland wil meer bijdragen aan de bescherming van de Straat van Hormuz, zei defensieminister Jessicus na overleg met haar EU-collega's in Brussel. Welke inzet Nederland precies levert hangt af van de plannen van een internationale coalitie. Er wordt gedacht aan schepen, mijnenbestrijding en duikteams. Jessicus benadrukt dat de vrije doorvaart in de regio moet worden beschermd en dat Nederland daaraan zal bijdragen. De Britten sturen mijnbestrijdingsdrones, gevechtsvliegtuigen en droneafweersystemen. En de Amerikaanse president Trump is vertrokken naar China voor een 3-daags staatsbezoek. Het is de eerste keer sinds 2017 dat een Amerikaanse president China bezoekt. Trump spreekt daar met de Chinese president Xi Jinping. De oorlog in het Midden-Oosten hangt over het bezoek heen. Ook de handel en de spanningen rond Taiwan staan op de agenda. De ontmoeting tussen de twee wereldmachten wordt internationaal nauwlettend gevolgd. Trump kondigde al aan lang over Iran te zullen gaan praten. Het weer, er trekt een regengebied over het land bij een graad of 6 en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag wordt het wisselvallig bij een graad of 13. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Regio 8, dit uur gegarandeerd.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws op Regio 8. Premier Jette vindt de brandstichting bij een noodopvang in Loosdrecht ronduit schandalig. Ook andere politici reageren woest op de actie van de relschoppers. In Loosdrecht was gisteravond een betoging met 300 tot 400 mensen bij een noodopvang. Tegenstanders gooiden vuurwerk en fakkels naar het gebouw. Dat zorgde voor brand bij de gevel. Ook hielden ze de brandweer tegen. In het pand waren mensen aanwezig tijdens de brandstichting. De politie pakte diverse personen op en ter plaatse is een noodbevel uitgevaardigd om de orde te herstellen. De politie heeft vorig jaar meer geweld toe moeten passen dan in 2024. Verharding in de samenleving en meer maatschappelijke onrust zijn de oorzaken. De politie wordt vaak gedwongen om stevig in te grijpen, vooral bij demonstraties waar mensen op afkomen die alleen komen vernielen of rellen tegen de politie. Er is ook steeds meer geweld tegen hulpdiensten. Ondanks de toename blijkt uit de cijfers dat agenten in ruim 99% van alle gevallen nooit geweld hoeven te gebruiken. De Amerikaanse justitie heeft aanklachten ingediend tegen de reders van het containerschip dat 2 jaar geleden een brug bij Baltimore verwoestte. Ook een opvarende is aangeklaagd. Er zouden gevaarlijke situaties aan boord zijn verzwegen, onderzoekers zijn misleid en inspectieverslagen vervalst. Het containerschip Dali ramde in 2024 een pijler van de ruim 2,5 kilometer lange Francis Scott Key Bridge, die vervolgens instortte. Daarbij kwamen 6 wegwerkers op de brug om. Een Italiaanse rechter heeft voor het eerst erkend dat een kind 3 wettelijke ouders heeft. Het zijn de biologische moeder, de biologische vader en de echtgenoot van de vader. Het 4-jarig kind is geboren in Duitsland en woont daar bij de 2 vaders. De niet-biologische vader is een Italiaanse Duitser die het kind volgens de Duitse wet adopteerde. In Nederland worden meer oudergezinnen nog niet wettelijk erkend. Het weer is nog droog, later vallen felle buien, soms met hagel of onweer en zware windstoten. Bij een matige zuidwestenwind wordt het ongeveer 11 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: fans van lekkere zomerse salades, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar 1,49.
1: Dat is een zonnig prijsje.
0: Ja, zo goedkoop. Dan gaan we vieren. Aldi.
2: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar MaxiZoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. MaxiZoo. Alles voor je dier.
0: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar 1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts 3 euro. Aldi.
3: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland. En ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets.
4: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
3: Hemelvaartsdag open voor jouw nieuwe e-bike. Forza.nl. Oh, op die fiets.
5: Op donderdagavond 21 mei komen mobiliteit, stijl en beleving samen tijdens het Lifestyle-event bij Volvo Dealer Nieuwenhuizen in Doetinchem. Maak een vrijblijvende proefrit in de nieuwste modellen. Ontdek de laatste lifestyle-trends. Geniet van heerlijke hapjes en maak kans op schitterende prijzen. Ontdek meer op nieuwenhuizen.nl en meld u direct kosteloos aan.
6: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
7: Voor de makers. Praxis.
8: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
9: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
10: Internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
11: Regio 8 Headlines.
12: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. Premier Jette vindt de brandstichting bij een noodopvang in Loosdrecht ronduit schandalig. Ook andere politici reageren woest op de actie van de relschoppers. De politie heeft vorig jaar meer geweld toe moeten passen dan in 2024. Verharding in de samenleving en meer maatschappelijke onrust zijn de oorzaken. De Amerikaanse justitie heeft aanklachten ingediend tegen de reders van het containerschip dat 2 jaar geleden een brug bij Baltimore verwoestte. Ook een opvarende is aangeklaagd. Een Italiaanse rechter heeft voor het eerst erkend dat een kind 3 wettelijke ouders heeft. Het zijn de biologische moeder, de biologische vader en de echtgenoot van de vader. Tot zover de hoofdpunten van het radio nieuws op Regio 8.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws op Regio 8. Premier Jette vindt de brandstichting bij een noodopvang in Loosdrecht ronduit schandalig. Ook andere politici reageren woest op de actie van de relschoppers. In Loosdrecht was gisteravond een betoging met 300 tot 400 mensen bij een noodopvang. Tegenstanders gooiden vuurwerk en fakkels naar het gebouw. Dat zorgde voor brand bij de gevel. Ook hielden ze de brandweer tegen. In het pand waren mensen aanwezig tijdens de brandstichting. De politie pakte diverse personen op en ter plaatse is een noodbevel uitgevaardigd om de orde te herstellen. De politie heeft vorig jaar meer geweld toe moeten passen dan in 2024. Verharding in de samenleving en meer maatschappelijke onrust zijn de oorzaken. De politie wordt vaak gedwongen om stevig in te grijpen, vooral bij demonstraties waar mensen op afkomen die alleen komen vernielen of rellen tegen de politie. Er is ook steeds meer geweld tegen hulpdiensten. Ondanks de toename blijkt uit de cijfers dat agenten in ruim 99% van alle gevallen nooit geweld hoeven te gebruiken. De Amerikaanse justitie heeft aanklachten ingediend tegen de reders van het containerschip dat 2 jaar geleden een brug bij Baltimore verwoestte. Ook een opvarende is aangeklaagd. Er zouden gevaarlijke situaties aan boord zijn verzwegen, onderzoekers zijn misleid en inspectieverslagen vervalst. Het containerschip Dali ramde in 2024 een pijler van de ruim 2,5 kilometer lange Francis Scott Key Bridge, die vervolgens instortte. Daarbij kwamen 6 wegwerkers op de brug om. Een Italiaanse rechter heeft voor het eerst erkend dat een kind 3 wettelijke ouders heeft. Het zijn de biologische moeder, de biologische vader en de echtgenoot van de vader. Het 4-jarig kind is geboren in Duitsland en woont daar bij de 2 vaders. De niet-biologische vader is een Italiaanse Duitser die het kind volgens de Duitse wet adopteerde. In Nederland worden meer oudergezinnen nog niet wettelijk erkend. Het weer, eerst nog droog, later vallen felle buien, soms met hagel of onweer en zware windstoten. Bij een matige zuidwestenwind wordt het ongeveer 11 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
3: Asbest, veilig en deskundig laten verwijderen. Eén aanspreekpunt voor inventarisatie, vergunningaanvraag, saneren, het leggen van nieuwe dakbedekking en zelfs het monteren van zonnepanelen. De Covic.nl.
2: Boah. Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
4: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
5: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Aanstaande zondag speelt Ulfse Boys vanaf 2 uur de volgende thuiswedstrijd in de competitie tegen FC Berg uit Zeerenberg. De wedstrijdsponsor is Mekkings, sportshop uit Ulft. Mekkings Sportshop is dé sportspecialist voor de regio en heeft een ruim assortiment aan kleding, schoenen en accessoires op het gebied van functionele sporten en sportieve vrije tijd. Wedstrijdsponsor Mekkings Sportshop en algehele hoofdsponsor van Ulfse Boys, de Hendrikse Groep Ulft, wensen u een sportieve wedstrijd.
7: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.

0: Het is de sympathie die er vanaf straalt. Begonnen als een vriendenbandje, een schoolbandje. De mannen van de Koeks.
1: Begin je dag goed.
0: En de koek is ook nog niet op hier. Morgen wel trouwens een vrije dag. Ik moet daar nog altijd aan wennen met de feestdagen. Bij de radio niet hoeven werken. Dat heb ik 30 jaar wel gedaan. Dan kom je hier en dan zeggen ze... Nee hoor, de deur gaat op slot. Nou, morgen een dagje vrij. Dat is ook wel... Er is niks mis mee natuurlijk, maar ik was het zo gewend. Hey, het is 7:08 inmiddels op de 13e woensdag. De 13e nieuwe ochtendshow bij Regio 8. Als ik hier even naar buiten kijk... dan zie ik de opbouw van een groot evenement in de Achterhoek... namelijk morgen Hemelvaartsdag is het tijd voor Tribute at the Park. Dat wordt al een paar keer inmiddels georganiseerd hier in de regio. En dat is hartstikke leuk. Bij de Dru in Ulft met... 8 bands morgen. Ja, 2 podia staan er. Het is echt groot hier. Aan alles is gedacht. Ik moest wel 2 kilometer lopen om mijn auto te parkeren... maar verder geen problemen. Dat is altijd zo leuk als hier een evenementje is. Ja, dan kun je gedag zeggen met je auto. Dan kun je gaan lopen, maar dat maakt niet uit. Morgen een feestje. En je kan erbij zijn, hè? Ja, bij Tribute at the Park. Ik heb nog een paar mooie kaartjes weg te geven. Dus blijf zeker in de buurt. De ochtendshow. Achterhoek wordt wakker. Regio 8. Vanmiddag trouwens Veerle om 3:00. En om 12:00 het jongerenprogramma. En dat heet

Let me entertain you. Ja, ik doe mijn best tussen nu en 10 uur. Dit is de Achterhoek wordt wakker. De ochtendshow hier in Oost-Nederland voor de Achterhoek en de Liemers. En heb je dat nieuws al meegekregen? Dat het niet zo lekker gaat met de politiek in de gemeente Berkelland? Nou, dat was dat gisteravond. Het CDA heeft namelijk de stekker getrokken uit de gesprekken over een raadsakkoord in de gemeente Berkelland. Fractievoorzitter Bienze Klein-Braskamp die gaf gisteravond tijdens de raadsvergadering aan geen vertrouwen meer te voelen. En dat er nog geen echte keuzes waren gemaakt. En dat de gesprekken geen recht deden aan de verkiezingsuitslag. Dat zijn duidelijke, maar ook tegelijkertijd zeer harde woorden. Dus het CDA doet niet meer mee. Hoe gaat het dan verder in de gemeente Berkelland? Als iemand uit de politiek toevallig zit te luisteren die dat gisteren heeft meegekregen en daar een idee over heeft, nou reageer vooral even. 0647470022. Een appje sturen naar de studio van Regenjacht. Meer dan welkom. En goedemorgen!

Beetje duister, hè, die muziek van de Specials. Wel grappig om nog eens even terug te horen. A Message to Yuri Rudy, de Specials uit het begin van de jaren 80. Het wordt een redelijke dag qua weer. Qua temperatuur niet al te best. Ik zou gewoon een trui meenemen of even aandoen. En een glimlach even richting je winterjas. Misschien zou je vandaag toch nog even stiekem kunnen gebruiken. Ja. Graadje of 12 vanmiddag. De zon gaan we wel zien, hoor. Maar dan in het weekend, dan gaat de wind draaien naar het zuiden. En dan wordt het warm. Zaterdag, zondag, barbecue. Met vrienden of familie. Zou zo wel kunnen, want de temperatuur wordt een graadje of 18. Lekker. En morgen vrij, hemelvaartsdag.

0: Die ken je waarschijnlijk ook nog. Die kwamen voort uit dit groepje. Nou, groepje. Het is wel een band natuurlijk, Marcel Vermeer. 10cc hoorde je. And the things we do for love. De eikenprocessierups. Ja, laten we het daar eens over hebben. Wat een nabeestje is dat. Een paar jaar geleden was het helemaal erg, hè. En dan stond je onder zo'n boom. Nou, als je dan gewoon een t-shirt aan had, dan bleef je maar krabben. Kijk dat, eikenprocessierups, wat dat beestje allemaal kan veroorzaken. Dat is een hoop narigheid. En de Winterswijk willen ze dat dan ook gaan bestrijden. Hoe ze dat doen, dat hoor je zo in het nieuws.
1: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
2: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: En ook extra goedkoop met Lidl Plus. Verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 2,59. Lidl, je verdient het.
3: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
4: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
3: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
5: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
6: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
7: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
8: Ik wil danser worden, later als ik beter ben.
9: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
10: Op zaterdag 16 mei verandert het Dru Industriepark in Ulft in het decor van pure kracht en spektakel. Tijdens de halve finale van de sterkste man van Nederland strijden de sterkste atleten tegen elkaar in indrukwekkende krachtonderdelen. Dit unieke evenement wordt georganiseerd door Sport- en Gezondheidscentrum Fysiek in samenwerking met de gemeente Oude IJsselstreek. Mis het niet en ontdek wie zich plaatst voor de finale van de sterkste man van Nederland. Kom kijken, voel de energie en beleef het van dichtbij. Vanaf 12:30 met gratis entree.
11: Wauw, de mooiste deals bij Ethos. Zoals alle Golden Naturals supplementen, nu met 20% korting. Daar wordt toch iedereen blij van? Kom voor nog veel meer wauw-deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
12: Mooi van Ethos.
13: Regio 8 Nieuws.
14: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Op de Eduard Schilderingstraat in Doetinchem is gistermiddag een fietser gewond geraakt bij een botsing met een auto. Het ongeluk ontstond rond 3:30 doordat de fietser geen voorrang verleende aan de automobilist. Het speelde zich af op het kruispunt met de Houtsmaastraat. Het slachtoffer is met letsel onder andere aan het oog naar het ziekenhuis gebracht. De gemeenten Duiven, Doesburg, Westervoort en Zevenaar zijn erin geslaagd een bijzonder sportevenement naar de Liemers te halen. De gemeenten zijn aangewezen als speelregio voor het WK Korfbal 2027. Onder het motto Better Together worden de wedstrijden uit de eerste fase van 15 tot en met 17 oktober in de Liemers gespeeld. In totaal speelt het toernooi zich af op 12 locaties in Nederland. Het CDA stapt uit de onderhandelingen over een raadsakkoord in Berkelland omdat de partij onvoldoende vertrouwen ervaart en vindt dat er geen wezenlijke keuzes worden gemaakt. Volgens fractievoorzitter Binse Klein-Braskamp doet de huidige koers geen recht aan de verkiezingsuitslag. Hoewel de overige fracties verrast zijn door het besluit, blijft het CDA wel bereid tot samenwerking op basis van inhoud en openheid. De gemeente Winterswijk start binnenkort met de bestrijding van de eikenprocessierups, waarbij de focus ligt op druk bezochte locaties zoals wegen, parken en scholen. De maatregelen zijn bedoeld om overlast door brandharen die irritatie aan huid, ogen en luchtwegen veroorzaken te beperken. Gebieden met veel passanten krijgen hierbij de prioriteit. Dat meldt 1 Achterhoek. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.

In 1974 voor de eerste keer op de Nederlandse televisie in het programma met Chef van Oekel, weet je dat nog? Van Oekels discohoek. Ja, ik weet het, het is even graven. Maar misschien heb je het in de jaren daarna nog wel eens gezien. En daar stond ze dan, een beetje vertwijfeld van, waar ben ik nou dan toch in terecht gekomen? Het is donderzomer uiteraard. Dit is Could It Be Magic, Regio 8. Op de woensdag voor alweer een vrije dag. Hemelvaartsdag gaan we vieren. Ga je morgen douwtrappen trouwens? Het is redelijk weer. Morgen zou je kunnen gaan fietsen of gaan lopen. Om 6 uur de wekker zetten. Eigenlijk moet hij nog eerder, hè? Douwtrappen is tegen het schemer aan. Als je de zon kan begroeten als die nog oranje is, zo'n beetje, die tijd. Maar ik kan me ook zo voorstellen dat je denkt, hè, dan ben ik een dag vrij. Dan gaat die wekker ook echt uit. Dan kom ik pas wat later mijn bed uit. Heel goed, heel goed. Ik kijk even naar de digitale post hier. Net een bericht van Sonja gekregen. Ze schrijft het volgende. Morgen geeft onze eigen Achterhoekse topband normaal nog een concert in het Openluchttheater in Lochem. Ja, dat komt omdat het vorig jaar zo'n succes was. Toen dachten ze, we gaan er gewoon weer door. Dus ja, morgen opnieuw een optreden van de band Normaal. Dat laat Sonja dus ook even weten. En nu heb ik onze eigen Achterhoekse weerman gevraagd, zegt Sonja, om voor die donderdag, dus voor Hemelvaartsdag, een extra gericht Normaal weerberichtje te maken. In het Achterhoeks. Oh, dat is leuk. En ze heeft het voor elkaar. Gerrit Vossels blijkt dus gewoon te boeken te zijn. Die kan gewoon boeken. Ja, want vanavond staat Gerrit bij Sonja in de achtertuin het weerpraatje in het Achterhoeks op te nemen. Ik vind dat wel stoer dat dat gewoon te regelen is. Straks eens even die man erop aanspreken, hè, of die voor meer zaken is te boeken. Gerrit Vossels, hier zijn de mannen van Normaal.

Ideale single om even snel een douche te nemen. 3:09. Hè? Heel snel eventjes onder de koude straal. Het is een liedje van Cart of Fate. En That's When You Know. Dit is regio 8. Geen file op de A12. Dan kan je lekker doorrijden. Wel een file op de N18. Enschede naar Varsseveld. 2,5 kilometer tussen Harreveld en Heelweg. Back in

Als je goed luistert, klinkt het ja, als een ouderwets boemeltje, deze trein. Die dendert maar door in dit verder liedje van Rolls-Royce en de RR Express. Regio 8. Goedemorgen, de ochtendshow Achterhoek wordt wakker. Media thuis vind je het natuurlijk ook online, hè? Via social media bijvoorbeeld, hè? De Facebookpagina van Regio 8. Zoek hem eens even op, die is leuk. Ja, heel veel informatie krijg je daar. Net als onze site, dat is regio8.nl. En dan nu even speciaal voor Roy. Hij zegt, ik ben buschauffeur, ik luister elke dag naar je ochtendshow, jongen. Ah, dat is heel mooi om te horen. Hij rijdt in de regio met zijn bus, regio 8 aan. Voor jou dan, Queen, Friends Will Be Friends.

0: speciaal voor buschauffeur Roy. Dankjewel man voor de aanvragen en dat je elke dag erbij bent bij deze ochtendshow. Friends Will Be Friends van Queen. Zo direct in het nieuws gaat het onder andere over kinderen met een blinde darmontsteking. En er is een nieuwe ontwikkeling en er is een hele positieve ontwikkeling.
1: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
2: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
1: Hemelvaartsdag open voor jouw nieuwe e-bike. Forza.nl. Oh, op die fiets!
3: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Geef je tuin een goede basis met Karwei. Profiteer nu van 1 plus 1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
3: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Je hebt nog 5 dagen.
5: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
6: Joehoe!
5: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
7: Bij de laminaatloods vind je altijd iets passends. Met webprijzen en winkelservice vind je altijd de juiste match met de juiste vloer. De laminaatloods in Gaanderen. Het grootste laminaatcentrum van de Achterhoek. Kijk op delaminaatloods.nl. En stop nou toch met zoeken.
8: Wist jij dat Peppelman Zeilmakerij al 50 jaar ervaring heeft met verandazeilen en schaduwdoeken? Maar
9: we doen nog veel meer!
8: Met onze partytenten tot 500 personen valt uw feestje niet zomaar in het water. Peppelman Zeilmakerij. De expert op het gebied van afdekzeilen en huiven voor aanhangwagens en nog veel meer. Kom eens langs aan de Handelsweg 12 in Zeilhem of kijk op peppelman.nl.
10: Dit is Regio 8. Van de Achterhoek. 8 uur. Regio 8 nieuws.
11: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Regio 8. Ook in Apeldoorn en Den Haag is het gisteravond onrustig geweest bij demonstraties tegen noodopvanglocaties. In Apeldoorn werden zeker 5 mensen opgepakt wegens gooien met vuurwerk. Of in Den Haag arrestaties zijn verricht is onduidelijk. Apeldoorn stond de betoging gisteravond een uur lang toe in een speciaal demonstratievak. Toen een groep mensen dat vak verliet, greep de politie in. Kinderen met blinde darmontsteking hoeven niet per se meer onder het mes. Volgens het Amsterdam UMC is behandeling met antibiotica vaak voldoende. Kinderen kunnen zo met veel minder pijn van hun blinde darmontsteking worden afgeholpen. Het Amsterdam UMC volgde een jaar lang 320 kinderen tussen de 7 en 17 jaar. Daaruit blijkt dat zo'n 70% door de gebruikte antibiotica niet alsnog geopereerd hoefde te worden. Artsen dachten voorheen dat blinde darmontsteking erger werd als die niet operatief werd behandeld. Nederland importeert nog steeds vloeibaar gas uit Rusland. In de eerste 3 maanden van dit jaar 12%. Opmerkelijk omdat de EU en Nederland die afhankelijkheid van Russisch gas zo snel mogelijk af willen bouwen vanwege de inval in Oekraïne. Hoeveel Russisch vloeibaar gas in Nederland daadwerkelijk gebruikt wordt is niet duidelijk. Veel gaat ook direct weer naar de export via onder meer de Rotterdamse havens. Nederlanders zijn de voorbije decennia steeds rijker geworden. We hebben volgens het CBS nu 2 maal zoveel te besteden als 50 jaar geleden. Vooral door hogere lonen en de alsmaar groeiende economie. Gemiddeld gaven we €34.000 per persoon uit. In 2024 was dat nog €32.000. Het doorsnee inkomen is nu bijna €40.000. Nederland staat 2e op het gebied van individuele consumptie in Europa, net onder Luxemburg. Ook het bruto binnenlands product steeg met 1,3%. Tot ruim €65.000 per inwoner. Het weer is nog droog. Later vallen felle buien, soms met hagel of onweer en zware windstoten. Bij een matige zuidwestenwind wordt het ongeveer 11 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1,50 bij Burger King.
6: Nog niet van Fris Thuis Achterhoek gehoord? Al je meubels worden bij jou thuis grondig gereinigd en ruiken daarna weer lekker fris. Snel geregeld en je meubels zijn weer zo goed als nieuw. Kijk snel op fris-thuis-achterhoek.nl.
9: Veelzijdigheid, dat heeft een naam. Eén partner voor alle denkbare sloopwerkzaamheden, advies op maat, het aanvragen van vergunningen en het verwerken van sloopafval. De Covic.nl.
6: Oh. Fris Thuis Achterhoek. Voor een echt fris huis.
12: Deze zomer beleef je cultuur in de natuur. Kom naar een prachtige voorstelling in het Openluchttheater Engbergen. En geniet van theater, muziek en gezelligheid onder de open hemel. Kijk voor het gehele aanbod op openluchttheater-engbergen.nl.
13: Met zaterdag 30 mei Openlucht Popfestival Amfipop.
12: Samen uit, samen genieten in het Openluchttheater Engbergen.

0: Goossens Atomica in Hengelo. De tuinmeubelspecialist van de Achterhoek. Neem eens een kijkje in onze showroom en laat u verrassen door ons brede aanbod in tuinmeubelen en accessoires. Goossens Atomica Tuinmeubelen. Het bedrijf waar service nog hoog in het vaandel staat. U vindt ons aan de Steenderenseweg 11 in Hengelo. Kijk ook op goossensatomica.nl.
1: We zijn Hemelvaartsdag, geopend van 11 tot 4 uur.
2: Tennissen? Pluto Sports. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sports. Nike, Adidas en de Indië Maharaja? Pluto Sports. Pluto Sports. Dat is makkelijk scoren.
3: Marcel Vermeer.
4: Ja, en het mag vandaag voelen als een vrijdag, morgen weekend. Misschien wel een heel lang weekend. Lekker hoor. Morgen Hemelvaartsdag, mocht je niet weten. Ja, sommige mensen houden daar helemaal geen rekening mee, hoor. Ja.

De Cher, die zingt je de dag in deze woensdag bij Regio 8. De Sjoep Sjoep Song, om 8:12 inmiddels. Even iemand feliciteren. En ik denk zelfs een hele groep. Uit Winterswijk. Hou je van een biertje? Ja, zeg je geen nee tegen. Ja, mooi. Allerlei smaken zijn er natuurlijk. En ook allerlei feestjes die georganiseerd worden rond een biertje. Zelfs een heuse challenge. Bierbrouwerij Wenters uit Winterswijk is dit jaar de enige brouwerij uit de Achterhoek die in de prijs is gevallen bij de Dutch Beer Challenge 2026. Tijdens die landelijke bierwedstrijd, waarvoor meer dan 400 Nederlandse bieren werden ingezonden, won Wenters goud in de categorie wit bier met de Wenters Wit. En ik heb hem gisteren even mogen proeven. Ja, ik kreeg hem toegezonden. Ik denk, wat krijg je nou toch aan de deur? Die is lekker, jongens. Complimenten daarvoor. In totaal werden er 84 medailles uitgereikt tijdens die bierwedstrijd. Maar een aantal gingen er dus naar Winterswijk. Ik zeg tijd voor een feestje. En dat doen we dan gelijk ook met een liedje dat het ontzettend goed doet. Uit het niets is hij daar opeens. Justin de Wild. Ken je het liedje al? Nee? Dan ga je er nu kennis mee maken. En je gaat hem waarschijnlijk de hele zomer overal horen. Cheerio!

die blijft zeker hangen bij heel veel mensen. De nieuwe single van Justin de Wild. En die scoorde zijn tierlie. Ik zag net dat hij al op nummer 3 staat in bijvoorbeeld de Nederlandse top 40. Cheerio! Ja!

En Morrison bij Regio 8. En The Bright Side of the Road. Ze liggen hier. En ze zijn niet van mij. Ze kunnen namelijk van jou zijn. En dit is gratis. Voor jou dan. Normaal gesproken moet je er flink voor betalen. Maar ik kan er gratis naartoe. Ik heb het over gratis kaartjes voor Tribute at the Park. Morgen is dat in Ulft. Het is zeg maar op een paar meter afstand van waar ik nu zit met dit fijne radioprogramma. Bij de Dru in Ulft. Ze zijn er al heel druk mee bezig, dus dat komt helemaal goed. 8 bands gaan er optreden op 2 grote podia. Met de muziek van bijvoorbeeld Bon Jovi. The Doors, CCR. Moet nog even doorgaan, Herman Brood. De Dijk. Morgen veel meer en je kan erbij zijn. Tik dan het volgende even in. Het woord tribute. Niet meer dan dat. Naar 06-47-47-0022. Je mag er ook nog een motivatie bij zetten waarom je dat zo leuk vindt om er naartoe te gaan. Maar tribute is dan goed. Het woord tribute naar 06-47-47-0022. En dan ga je straks hier in een radio hoge hoed. En dan haal ik er dan eentje uit. Zo tussen 9:30 en 10:00. Die bel ik even terug. En die heeft gewonnen. En dat zou jij dus zomaar kunnen zijn.

0: je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week alle TUI Blue Hotels met extra korting tot wel 100 euro per persoon. Boek nu bij TUI.
1: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
2: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
3: Zoveel money!
2: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Wij houden van alle auto's. Auto First. Geen gedoe. Goed geregeld.
4: Elke dag een frisse start. Nu exclusief bij Trekpleister. Woolite wasmiddel Gold 2,7 liter voor €6,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
6: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
7: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar €3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
6: Dus waar moet je zijn voor de magic?
8: Jojo.
9: Regio 8. 8:30, goedemorgen. Wat wordt het weer tijdens Hemelvaartsdag? Je hoort het zo van Gerrit en Bart. Goedemorgen.
10: Ja, Marcel, goedemorgen.
9: Het is tijd voor het laatste nieuws. En dat krijg je van Bart Meijer uit de Achterhoek en de Liemers.
10: Het CDA stapt uit de onderhandelingen over een raadsakkoord in Berkelland... omdat de partij onvoldoende vertrouwen ervaart... en vindt dat er geen wezenlijke keuzes worden gemaakt. Volgens fractievoorzitter Binzi Klein-Braskamp... doet de huidige koers geen recht aan de verkiezingsuitslag. Hoewel de overige fracties verrast zijn door het besluit... blijft het CDA wel bereid tot samenwerking op basis van inhoud en openheid. Op de Eduard Schilderingstraat in Doetinchem is gistermiddag een fietser gewond geraakt bij een botsing met een auto. Het ongeluk ontstond rond 4:30 doordat de fietser geen voorrang verleende aan de automobilist. Het speelde zich af op het kruispunt met de Houtmaastraat. Het slachtoffer is met letsel onder andere aan het oog naar het ziekenhuis gebracht. De gemeenten Duiven, Doesburg, Westervoort en Zevenaar zijn erin geslaagd een bijzonder sportevenement naar de Liemers te halen. De gemeenten zijn aangewezen als speelregio voor het WK Korfbal 2027. Onder het motto Better Together worden de wedstrijden uit de eerste fase van 15 tot en met 17 oktober in de Liemers gespeeld. In totaal speelt het toernooi zich af op 12 locaties in Nederland. De gemeente Winterswijk start binnenkort met de bestrijding van de eikenprocessierups, waarbij de focus ligt op druk bezochte locaties zoals wegen, parken en scholen. De maatregelen zijn bedoeld om overlast door brandharen die irritatie aan huid, ogen en luchtwegen veroorzaken te beperken. Gebieden met veel passanten krijgen hierbij de prioriteit. Dat meldt 1 Achterhoek. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.
11: Ho, daar heen hem. De weerboer van het oosten, Gerrit Vossers.
9: Ja, en hij was weer onderweg met zijn weerbusje. Gerrit, onze weerboer uit Silvolde, maar daar is hij nu niet. Even kijken waar hij zich nu ophoudt. Gerrit, goedemorgen.
12: Goedemorgen.
9: Geef eens een hint waar je zou kunnen zijn. Eens kijken of ik het al een beetje uit mijn blote hoofd ken.
12: Nou ja, dat ken je wel. Het is geel en het lijkt op een M.
9: Weet je hoe vaak ik daar kom?
12: Nee, dat weet ik niet.
9: Wat denk je? Hoeveel keer per jaar ik daar kom?
12: Ik denk jij niet.
9: Twee keer. Ja, dat twee keer.
12: Oh.
9: Ik heb tegen mijn vriendin gezegd, en zij zegt het ook tegen mij... van, zullen we gewoon twee keer per jaar doen? Dan weet je in ieder geval hoe het eruit ziet. En zo. Dan gaan we even een hamburgertje eten. Nee, de meeste mensen komen er bijna elke week. En jij hebt nu elke dag, in ieder geval buiten, hè, op de parkeerplaats. Want daar staat Gerrit. Ja. Hey, het weer voor vandaag. Nu schijnt de zon, maar het is behoorlijk fris, hè?
12: Ja, het is fris, alhoewel de temperatuur nu al op is gelopen naar een graad of 10. En dat zou je niet zeggen, maar de zon die is wel sterk. Die zorgt ervoor dat de thermometer toch wel redelijk snel oploopt. Maar het kan ook wel eens een keer bijna de maximum zijn, hoor, 10, 11 graden. Want er komen vanuit het zuidwesten buien naar ons toe. En in het noorden van het land vallen al wat buien, zitten ook rode stippen in. En daar gaat het toch al aardig te keer op de Waddeneilanden en zo. Maar wij hebben te maken met de buien die vanuit het zuidwesten komen. En op dit moment lijkt het nog wel redelijk rustig. Maar geleidelijk aan komen er ook wel rode punten in. En die komen ook naar ons toe aan het eind van de ochtend. En vooral in de middagperiode. van pittige buien. Daarbij is ook nog kans op een klap onweer. Er kan zelfs nog wat korrelhagel bij zitten, want de bovenlucht is behoorlijk afgekoeld. En ja, tijdens die buien temperaturen van een graad of 8 bij een wind die dan matig is uit de meeste westelijke richtingen, dan is het toch wel heel erg fris. En ik denk dat het woord koud ook heel vaak gebruikt zal worden vanmiddag. Nou, die buien die houden vanavond en komende nacht wel wat aan, al wordt het wel een stuk minder. De wind die neemt ook gras terug. De minimumtemperatuur ligt rond de 5 graden. En morgen, Hemelvaartsdag, dan begint wel droog op de meeste plaatsen, maar al snel vallen er ook al enkele buien. En in de loop van de ochtend worden die wat steviger. Begin van de middag ook nog een paar stevige buien. Ook wel kans op onweer erbij, al is die wel stukken kleiner dan vandaag. Ja, en die temperatuur die zit dan ook nog rond de 9 graden. Maar het lijkt erop dat morgenmiddag de buienkans toch wel stukken kleiner wordt. De droge periode gaat wat overheersen. De zon komt er wat meer bij. Niet dat het erg warm wordt, maar dan loopt de temperatuur op naar 12 tot 13 graden. En ja, dat is dan Hemelvaartsdag. Want na Hemelvaartsdag hebben we op vrijdag ook nog wel met wat buien te maken vanuit het westen, noordwesten. Maar daarna, in het weekend, lijkt het allemaal wat rustiger te gaan worden. Wat droger. Zaterdag nog wel een enkele bui. Zondag meest droog weer. En de temperatuur die gaat langzaam een stijgende lijn inzetten naar een graad of 16 tot 17 op de zondag.
3: Ach, wie weet komt er nog wel een gaatje bij de komende dagen. Je weet het niet. Nou, dankjewel. Ik krijg trouwens nog een berichtje van Sonja. Als ik tegen jou zeg Sonja, wat zeg jij dan?
12: Sonja, ja, nou daar, Sonja die ken ik heel goed, maar daar ga ik vanavond nog even heen. We gaan nog even sparren over het weer morgen bij Normaal.
3: Ja, klopt. Normaal treedt morgen natuurlijk ook weer, of natuurlijk, dat doen ze weer gewoon in Lochem, in het Openluchttheater. En ze sturen mij ook een bericht hierover. En het gaat allemaal in het Achterhoeks. Je gaat een Achterhoeks weerbericht voor haar doen in haar achtertuin.
12: In de achtertuin zet haar spandoeken hangen en zo, volgens mij. Tenminste, heb ik foto's van gezien. En daar gaat het weerbericht dan, wordt daar opgenomen. En ik weet niet precies wat ze ermee gaat doen, maar ik heb helemaal goed. Het geeft in ieder geval over deur donderen en bliksems nog aan toe en van alles.
3: Ja, precies. Maar waar kunnen we dat terugzien? Want dat wil ik wel even weten.
12: Daar zal ik je even een berichtje over sturen. Maar de link weet ik zelf ook nog niet.
3: Oh, het is een hele spannende link. Nou, dat is goed. Dan kan ik het daarna weer delen bij de luisteraars. Fijn.
12: Ja, nikstezien.nl. Ja.
3: nikstezien.nl. Ik vrees dat die ook nog bestaat, die site. Als je gaat kijken. Oké. Okay. Hey, fijne dag. Hemelvaartsdag. En vrijdag spreek ik je weer.
12: Goed gaan.

alleen als je de naam al uitspreekt, dan denk je al aan een cocktail. De zomerse cocktail. Het is Camila Cabello. Camila Cabello. En I don't go yet. Dit is regio 8. Hey, als je weggebruiker bent, en dat ben je waarschijnlijk regelmatig, of het nou met je fiets is of met je auto, in de gemeente Doetinchem, dan moet je even oppassen. Daar hebben ze namelijk flexflitsers geplaatst. Ja, die zijn bedoeld om hardrijden terug te dringen en de verkeersveiligheid te verbeteren. Dat zijn hele mooie woorden. En het werkt ook wel. De flexflitser die staat op meerdere plekken. En ik ben de beroerdste niet. Ik wil wel even vertellen waar ze staan. Onthoud het even dan. Liemerseweg in Doetinchem, de Gaanderenseweg en de Rijksweg in Gaanderen. Dus in Doetinchem, Liemerseweg en de Gaanderenseweg en de Rijksweg in Gaanderen. Daar staan flexflitsers.

0: goedemorgen. Eens even in de regio duiken. Ze komt uit Wil, maar daar is ze op dit moment niet. Ik heb het over Carmen. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Waar zit je ergens verdekt opgesteld?
1: Ik zit in Silvolde.
0: In Silvolde. En je zit in een gebouw, dat is zeg maar jouw eigen praktijk. Want wat doe jij precies?
1: Nee, ik zit niet in de praktijk. Ik werk voor de thuiszorg.
0: Ik denk, je bent fysiotherapeut, je bent tandartsassistente. Ik zit te gokken, want ik sprak je net een minuutje eerder al. Maar ja. Dat was niet helemaal midden in de roos. Maakt niet uit. Maar je zit wel met een dame of heer voor je.
1: Ja.
0: En die kan wel even wachten, want je hebt natuurlijk hartstikke druk.
1: Nou, druk. Wij doen ons druk maken.
0: Ja, dat zou ik dan niet zeggen op de radio, hè, als de baas luistert.
1: Je bent... maakt niet uit.
0: Oh, wat ben je toch druk, Carmen. Ja. Wat mooi dat je de passie hebt voor dit werk. Ik vind het geweldig. Nu al een compliment. En deze week was het ook nog de dag, afgelopen dinsdag was dat, hè? Ja, de dag gisteren. De dag van de pleegzorg.
1: Ja.
0: Van de verpleging, dus daar hoor jij wel een beetje bij. Ben je een beetje in de watten gelegd, of niet?
1: Ja, ik heb wat moois gekregen van kantoor.
0: Ja, wat was dat? Geldbedrag? Loonsverhoging?
1: Nee, nou, dat niet. Maar een mooie setje pennen.
0: Nee. Mag ik? Oh, ik ga de vraag opnieuw stellen. Wat heb je gekregen van de baas gisteren? Een setje pennen?
1: Een cadeautje.
0: Pennen?
1: Ja.
0: Ja, oké. Ah, je hebt ook hele dure pennen. Hey, dan gaan we het hebben over morgen, Hemelvaartsdag. Dan heb jij vrij, gok ik.
1: Ja,
0: en je zou heel graag naar de optredens willen bij de Dru in Ulft. Voor Tribute at the Park. Twee podia staan hier. Als ik hier naar buiten kijk, dan zie ik al mensen heel druk bezig. Twee podia met 8 bands die gaan optreden. Met onder andere de muziek van Bon Jovi. Ja, Johnny Cash. En ik kan nog wel even doorgaan. Dat is een aardig lijstje inmiddels. Wat vind je zelf leuk?
1: Ja, dat soort muziek, maar ook Nederlandstalig muziek.
0: Ja, dan moet je bij de Dijk zijn. Dus de enige Nederlandstalige tribute band voor de Dijk. Dat gaan ze ook neerzetten.
1: Oh, prima.
0: Oké. Hey, ik heb 2 kaartjes, want je was er als de kippen bij heel snel vanochtend. Je hebt het woordje tribute geappt naar de studio. Dus ik wil je feliciteren.
1: Dank je wel.
0: Ja, wie mag er mee namens jou?
1: Namens zus vragen en anders... Of vind ik best wel iemand die heel graag mee wil.
0: Ja, natuurlijk. Als het een gratis is, hè, dan willen we allemaal ja zeggen tegen je.
1: Ja, toch. We zijn dan nu echte Nederlanders.
0: Ja. En ja, je bent hartstikke enthousiast. Dus ook nog leuk om met jou een dag op stap te gaan, volgens mij.
1: Ja, zeker.
0: Ja, nee, daar ga je geen nee op zeggen. Oké. Okay. Hey, kaartjes komen eraan. Veel plezier morgen.
1: Oké.

0: Als je een beetje kan knippen met je vingers, dan ben je al een heel eind bij dit liedje van Billy Joel. And the longest time. Dit is Regio 8. Zodra ik nog 1 uur Achterhoek word wakker. Als je nog een voorkeur hebt wat betreft de muziek. Ik duik even voor je in de jukebox. Dat is een lekker liedje als je vandaag aan de slag moet met je collega's. De ideale plaat, geef hem even door via 06-4747-0022. En dan de vraag, zijn wij met z'n allen in Nederland, de ruim 18 miljoen inwoners in Nederland, ietsje rijker of toch iets stiekem ietsje armer geworden gezamenlijk? Het antwoord krijg je zo in het laatste nieuws van 9 uur.
1: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets. Nu bij Jumbo. Unox Good Pasta, noedels of potatoes. Of knorkuppensoep. Diverse soorten, 2 plus 3 gratis. En Nederlandse aardbeien. Bak van 400 gram voor maar 2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo. Hemelvaartsdag open voor jouw nieuwe e-bike. Forza.nl. Oh, op die fiets.
2: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op Lendl.nl.
3: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
4: Hele aantrekkelijke prijzen bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle producten van Garnier. Wauw, wat een voordeel. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: Festival Achterland, het gezelligste dorp van de Achterhoek, opent ook dit jaar met Pinksteren weer de poorten. Vanaf donderdag 21 mei tot en met maandag 25 mei is het leukste festival van Gelderland iedere dag gratis te bezoeken op de Bleek in Doetinchem. In ons Achterland gaan we 5 dagen samen onthaasten, feesten, dansen, zweven. Want samen verdwalen is toch het allerleukste?
7: Is dat bijna Pinksteren?
6: Festivalachterland.nl.
8: Tuinonderhoud wordt een fluitje van een cent dankzij Brouwer Tuin- en Parkmachines in Braamt. Verkoop en reparatie van alle merken tuinmachines. Ook zijn we dé specialist in robotmaaiers en spuiten we puntstukken. Bekijk ons aanbod op ho-brouwer.nl.
9: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 9 uur. Regio 8 Nieuws.
10: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Regio 8. Ook in Apeldoorn en Den Haag is het gisteravond onrustig geweest bij demonstraties tegen noodopvanglocaties. In Apeldoorn werden zeker 5 mensen opgepakt wegens gooien met vuurwerk. Of in Den Haag arrestaties zijn verricht is onduidelijk. Apeldoorn stond de betoging gisteravond een uur lang toe in een speciaal demonstratievak. Toen een groep mensen dat vak verliet, greep de politie in. Kinderen met blinde darmontsteking hoeven niet per se meer onder het mes. Volgens het Amsterdam UMC is behandeling met antibiotica vaak voldoende. Kinderen kunnen zo met veel minder pijn van hun blinde darmontsteking worden afgeholpen. Het Amsterdam UMC volgde een jaar lang 320 kinderen tussen de 7 en 17 jaar. Daaruit blijkt dat zo'n 70% door de gebruikte antibiotica niet alsnog geopereerd hoefde te worden. Artsen dachten voorheen dat blinde darmontsteking erger werd als die niet operatief werd behandeld. Nederland importeert nog steeds vloeibaar gas uit Rusland. In de eerste 3 maanden van dit jaar 12%. Opmerkelijk omdat de EU en Nederland die afhankelijkheid van Russisch gas zo snel mogelijk af willen bouwen vanwege de inval in Oekraïne. Hoeveel Russisch vloeibaar gas in Nederland daadwerkelijk gebruikt wordt is niet duidelijk. Veel gaat ook direct weer naar de export via onder meer de Rotterdamse havens.
7: Nederlanders zijn de voorbije decennia steeds rijker geworden. We hebben volgens het CBS nu 2 keer zoveel te besteden als 50 jaar geleden. Vooral door hogere lonen en de alsmaar groeiende economie. Gemiddeld gaven we €34.000 per persoon uit. In 2024 was dat nog €32.000. Het doorsnee inkomen is nu bijna €40.000. Nederland staat 2e op het gebied van individuele consumptie in Europa, net onder Luxemburg. Ook het bruto binnenlands product steeg met 1,3% tot ruim €65.000 per inwoner. Het weer is nog droog, later vallen felle buien, soms met hagel of onweer en zware windstoten. Bij een matige zuidwestenwind wordt het ongeveer 11 graden. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.
11: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
12: 18 plus speelbus. Zin in de sfeer van het weekend, maar dan buiten? Bij Grand Café Hendriksen is het vernieuwde achterterras klaar voor lange middagen en gezellige zomeravonden. Liever wat levendigheid? Op ons voorterras zit je midden in de bruisende Gutstraat. Geniet van goed gezelschap, heerlijk eten, lekkere drankjes en de gezellige Hendriksen sfeer. Geopend van donderdag tot en met maandag. Grand Café Hendriksen. De plek in Doetinchem waar je wilt zijn.
13: Bedankt voor de badkamer, Els. De kinderen zijn niet meer uit bad te krijgen. En jullie vakmannen hebben meteen het traphekje opgehangen. Top!
14: Ja, bij Bouwcenter is de klus vast klaar als het echt af is. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
15: Kijk op bouwcenterhci.nl. Of kom langs bij HCI Bouwcenter. In Ulft, Elst, Zevenaar, Hengelo of Zutphen.
16: HCI doet je huis goed.
17: Meubeloutlet Campers. Met een grote keuze in bedden, banken, voor thuis, eethoeken en nog veel meer. En dat met de kwaliteit van Campers, maar met heel veel voordeel. Kom kijken en laat u verrassen bij Meubeloutlet Campers aan de Hoge Weg in Ulft.
18: Hemelvaartsdag geopend.
19: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
20: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babel.

0: Ruben. On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
1: Marcel Vermeer.
2: Morgen. Het is nog even file rijden op de A12 Duitse grens naar Arnhem, tussen knooppunt Oud-Dijk en Zevenaar. De lengte is bijna 3 kilometer. En tot 10 uur. Achterhoek.

jaren 90 dachten de producenten van Incognito. Weet je wat? Beter goed gejat dan slecht zelf bedacht. Nee hoor, het ging allemaal in goed overleg om dat liedje ook nog eens een keer uit te brengen. Deze van Stevie Wonder. And Don't You Worry About A Thing, Incognito en Jocelyn Brown. Daar zou je het ook van kunnen kennen, dus uit de 90s. En goedemorgen. Precies kwart over negen op de 13e. Gaan we gauw vergeten. Niks aan de hand. De 13e woensdag. En morgen lekker vrij. Misschien heb je wel een heel lang weekend. Alweer vrij? Oh, lekker. Ik ken al mensen die er vandaag al vrij zijn tot en met na Pinksteren. Dus dat heb je goed bekeken. Het is een halve zomervakantie al bijna. Ik hoop dat het lekker weer wordt. Ik heb al voor je gekeken. Vandaag en morgen, aardig. Maar de temperatuur is niet al te hoog. Maar richting dat weekend, en zeker in het weekend... zou je zomaar kunnen gaan barbecuen met een paar vrienden of familieleden. En niet binnen, maar gewoon buiten hè, met de temperatuur. Hoef je niet eens een trui aan, dat wordt best wel lekker weer. Hou dat in de gaten. Ik heb hier nieuws uit Montfortland. En niet zo best nieuws eigenlijk, maar ik moet het gewoon delen. Inwoners van de gemeente Montfortland die hebben in het jaar 2024... bijna 130 miljoen euro aan zorgkosten gemaakt. Dat blijkt uit de nieuwe cijfers van dataverzamelaar Vectis. En teruggerekend naar het aantal inwoners is er nu al 4 jaar op rij sprake van een stijging. Dus die gemeente Montfortland, misschien kunnen jullie een beetje bijspringen. Want inwoners maken te veel zorgkosten. Ja, doe maar een gedachte. Hè. Misschien is er nog ergens een potje bij de gemeente, dat weet je niet. En dan de regio. Even opzoeken met Suzanne en Freek.

Ja, als je dan toch wakker moet worden, dan maar gelijk zo, hè. De energie van Status Quo. Dan was je op Proposing. De ochtendshow van Regio 8. En voor dit liedje van Status Quo hoorde je Suzanne Freek. Met halverwege en nog een dag of twee. En dan begint het allemaal in het Gelredome Stadion. Voor de optredens tot het einde van de maand. Met een paar dagen dat ze even niet optreden. Maar verder zijn ze er elke dag met optredens. Voor zoveel mensen. Voor zoveel publiek. 30.000 per keer ongeveer. Suzanne Freek. En ik kreeg net al een berichtje van Chris. Die zit te luisteren in Doetinchem. Hij zegt, Marcel Vermeer, weet jij toevallig waar Suzanne Freek in de Achterhoek wonen? Ik heb nieuws voor je, Chris. Daar wonen ze al een jaar of vijf niet meer. Nee. 5 jaar geleden verhuisd naar Neerderhorstenberg. Aardig optrekje hoor, hebben ze daar. Vlakbij Amsterdam is dat. Dit is Earth, Wind & Fire.

0: Het is een echt radioliedje geworden door de jaren heen. In de Stone van Earth, Wind & Fire.
1: Regio 8.
0: Vanmiddag Veerle tussen 3 en 6. En ook het jongerenprogramma Get a Grip is er op deze woensdag tussen 12 en 2. Wordt uitgezonden live vanuit Doetinchem trouwens. Wist je dat? Ja, die zitten niet hier in de Ulft. Ik geloof dat er 30 mensen aan meewerken. Dat past hier niet in de studio natuurlijk. Die zitten in Doetinchem. Baltus van Puffelen met heel veel jongeren. Straks tijdens de lunch. En dan eens even kijken naar het nieuws zo direct met Bart. Net aangeschoven hier in de studio. Morgen, man.
2: Goedemorgen, Marcel. Even een vraag aan jou en natuurlijk ook aan alle luisteraars. Ben je een beetje een wandelaar? De paden op de laden in. Knapzak mee, want de Achterhoekse wandeldagen zijn vandaag begonnen. Daar is zo meteen meer over.
0: De paden op de lanen in, een knapzak mee. Alsof we in 1959 zitten bij de radio. Dankjewel, Bart. Ben ik een wandelaar? Ja, eigenlijk wel. Maar ik hou wel een beetje van competitie en zo. Er moet wel een doel zitten. Niet een beetje slenteren, daar hou ik helemaal niet van. Maar ik heb bijvoorbeeld de Vierdaagse van Nijmegen wel eens gelopen. En die zou ik graag nog een keer willen lopen, dus niks mis mee. Nee, dus nou goed, daar gaat het dus zo over in het nieuws met Bart.
3: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 2 weken lang 30% korting op verf en bijts. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.

0: van de versafdeling. 3 stuks voor 5,99.
1: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
2: Nog een keer! Papa, sneller!
3: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
4: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Schoon en fris. Nu betrekpleister Fleuriel wasmiddel Renew vloeibaar 2 stuks voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
7: Je complete zak gaat uitgegeven aan games, maar nu is je rekening game over?

0: bank die het een tikkie anders doet.
1: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
2: Regio 8 Nieuws.
3: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. De Achterhoekse Bandeldagen zijn vanmorgen om 6:30 van start gegaan. Er zijn meerdere afstanden en die starten op verschillende tijden. Zo mochten als eerste de 40 kilometer lopers vertrekken. De 30 kilometer starten tussen 7 uur en 9 uur. De 20 kilometer tussen 8 en 9:30. En de 12 kilometer begint straks tussen 10 en 10:30. Wandelaars kunnen ook dit jaar weer 1 dag, 2 dagen, 3 dagen of alle 4 de dagen wandelen. Ook boord wisselen van afstanden tot de mogelijkheid. De routes lopen door bossen, idyllische dorpjes en over boerenakkers. De gemeente Winterswijk start binnenkort met de bestrijding van de eikenprocessierups, waarbij de focus ligt op druk bezochte locaties zoals wegen, parken en scholen. De maatregelen zijn bedoeld om overlast door brandharen die irritatie aan huid, ogen en luchtwegen veroorzaken te beperken. Gebieden met veel passanten krijgen hierbij de prioriteit. Dat meldt 1 Achterhoek. Op de Eduard Schilderingstraat in Doetinchem is gistermiddag een fietser gewond geraakt bij een botsing met een auto. Het ongeluk ontstond rond 3:30 doordat de fietser geen voorrang verleende aan de automobilist. Het speelde zich af op het kruispunt met de Houtmaastraat. Het slachtoffer is met letsel onder andere aan het oog naar het ziekenhuis gebracht. De gemeente Duiven, Doesburg, Westervoort en Zevenaar zijn erin geslaagd een bijzonder sportevenement naar de Liemerstalen. De gemeenten zijn aangewezen als speelregio voor het WK Korfbal 2027. Onder het motto Better Together worden de wedstrijden uit de eerste fase van 15 tot en met 17 oktober in de Liemers gespeeld. In totaal speelt het toernooi zich af op 12 locaties in Nederland. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.
2: Ho, daar heen hem. De weerboer van het oosten. Gerrit Vossers.
4: De dag die is zonnig begonnen, maar geleidelijk aan ontstaan er wat buien. En daar hebben we in de loop van de ochtend, maar vooral vanmiddag ook mee te maken. Dan vallen er een paar pittige buien met kans op korrelhagel, maar ook onweer. En ook de zuidwestenwind die trekt aan en die wordt matig. Tussendoor wordt het een graad of 12, maar tijdens buien is het een graad of 8 tot 9. Vanavond en komende nacht ook nog enkele buien, koelt af naar een graad of 5. En morgen Hemelvaartsdag hebben we vooral de meeste buien in de ochtend en begin van de middag. Laat op de dag wordt het allemaal wat droger. De temperatuur loopt dan op naar 12 graden.

0: beste. Luister eens naar dit liedje. Door de Isley Brothers en This Old Heart of Mine. Dit is regio 8. Vanmiddag een verrekening houden. Als je met je fiets op pad gaat. Het kan behoorlijk tekeer gaan buiten. Nu ziet het er allemaal redelijk vriendelijk uit. Maar er kunnen pittige buien vallen. Zelfs met korrelhagel heb ik me laten vertellen door Gerrit. Binnen nu en 10 minuten, dan schuift de Meindert weer aan. Meindert is een van de redacteuren van Achterhoeknieuws.nl. Dus heel even schakelen naar Studio 23 hier in de studio, in het studiocomplex van Regio 8. Daar zit hij, ik zie hem heel ver weg, zit hij daar met de voorbereiding. Meindert, goedemorgen, wat ga je doen zo?
1: Ja, goedemorgen. Ja, we gaan het over de Achterhoek als demo-regio hebben voor een nieuw zorgstelsel. Vertel ik zo meer over.

0: Ja, er zijn mensen die zeggen, deze uitvoering is nog beter dan het origineel van Seal. Killer, George Michael, live. En dan, 12 minuten voor 10, het is tijd voor een sterke bak koffie. En ook voor Meindert Bussink, een van de redacteuren van Achterhoeknieuws.nl. Hij praat je nu bij over deze site voor de editie van 13 mei.
1: Ja, goedemorgen Marcel. Ja, we beginnen met het Nederlandse zorgstelsel. Dat zit in een lastig pakket. Steeds hoger opgelopende kosten en een gebrek aan personeel die leiden tot een onhoudbare situatie. Kan zo niet langer, stellen drie zorgbestuurders uit de Achterhoek. Ze pleiten voor het doorbreken van de bureaucratie en het omgooien van het systeem. Hun pleidooi: maak van de Achterhoek een demo-regio. Geef ons de kans om te laten zien dat het anders kan. Zo heeft correspondent Guus Helle deze week in onze kranten. Uitgebreid verhaal. En wie daarmee over wil lezen, kan het checken bij achterhoeknieuws.nl/zorg. Nog wel even naar Reulen, want toen die trainer werd van het eerste van voetbalvereniging Rulo, was hij eigenlijk een buitenstaander, Jan van Noesel. Want hij was afkomstig uit Deventer en trainde jarenlang Kolmschaten. Maar hij bracht zijn nieuwe club wel op het idee om een internationaal in plaats van een regionaal toernooi te houden. Dat werd het Karel Stegeman toernooi, dat van zaterdag 23 tot en met 25 mei voor de 40ste keer wordt gehouden. Dat heeft de correspondent Bad Kraan. Mooi uitgebreid verhaal. Wie daar meer over wil lezen, kan het checken bij achterhoeknieuws.nl/sport. En dan nog even naar de grens, want Nederland stopt met de vorig jaar ingevoerde verscherpte grenscontroles. Die zijn bedoeld om illegale migratie tegen te gaan, maar weinig effectvol blijken. Dat wil niet zeggen dat de controles helemaal ophouden. Ze krijgen weer dezelfde, minder arbeidsintensieve vorm als voorheen. Die flexibele aanpak wordt bij nader inzien als efficiënter beschouwd. Dat schrijft correspondent Sander Grotendorst. En wie daar meer over wil lezen, kan het natuurlijk checken bij achterhoeknieuws.nl/grensnieuws. Dat was hem wel weer. Iedereen een hele fijne zonnige dag. En tot morgen. Yo!

0: Dit is de ochtendshow bij Regio 8 met Fast Car van Jonas Blue en Dakota. Een van de belangrijkste nieuwsberichten van deze woensdagmorgen gaat over het CDA. Het CDA in Berkelland, want het CDA heeft de stekker getrokken uit de gesprekken over een raadsakkoord in de gemeente Berkelland. Fractievoorzitter Biense Klein-Braskamp gaf gisteravond tijdens de raadsvergadering aan geen vertrouwen te voelen, dat er nog geen echte keuzes waren gemaakt en dat de gesprekken geen recht deden aan de verkiezingsuitslag. Meer daarover lees je nu terug op onze site regio8.nl. De komende uren veel muziek. De jukebox zet ik zo weer aan voor je tussen 10 en 12. En daarna het jongerenprogramma Get a Grip vanuit Doetinchem met Baltasar en heel veel jongeren. En jongerenonderwerpen tussen 12 en 2. Elke dag is dat tijdens de lunch. En veel hoor je om 3 uur.
1: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.

0: zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Nu alle L'Oréal Men Expert douche en deo voor maar €2,99 per stuk. Ho, ho, ho. Ren je in het zweet naar
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
5: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
6: Schuren, afplakken, lakken.
7: Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
8: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
9: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 10 uur. Regio 8 nieuws.
10: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Regio 8. Iran heeft volgens de New York Times nog steeds toegang tot het merendeel van zijn raketbasis langs de straat van Hormuz. Van de 33 raketbasen zijn er nog 30 altijd bruikbaar. Amerikaanse oorlogsschepen en olietankers die door de smalle zeestraat varen lopen daardoor een groot risico. Iran zou ook nog veel mobiele lanceerinstallaties en raketten van voor de oorlog in bezit hebben. President Trump en minister Hegseth van Defensie beweerden eerder dat het Iraanse leger niet langer een bedreiging vormt. Ook pensioenfondsen die al over zijn naar het nieuwe pensioenstelsel krijgen nu financiële klappen door de oorlog in Iran. Wat dit volgend jaar betekent voor gepensioneerden is onbekend. Eerder meldde het ABP en metaalfonds PME dat hun dekkingsgraad was gedaald. Beide fondsen vallen nog onder het oude stelsel. Pensioenfonds Metaal en Techniek vreest op basis van de eerste 3 maanden van dit jaar dat de pensioenen volgend jaar iets omlaag moeten. BPF Bouw en pensioenfonds Zorg en Welzijn denken dat ze de pensioenen gelijk kunnen houden. Ook in Apeldoorn en Den Haag is het gisteravond onrustig geweest bij demonstraties tegen noodopvanglocaties. In Apeldoorn werden zeker 5 mensen opgepakt wegens gooien met vuurwerk. Of in Den Haag arrestaties zijn verricht is onduidelijk. Apeldoorn stond de betoging gisteravond een uur lang toe in een speciaal demonstratievak. Toen een groep mensen dat vak verliet, greep de politie in. Nederlanders zijn de voorbije decennia steeds rijker geworden. We hebben volgens het CBS nu 2 maal zoveel te besteden als 50 jaar geleden. Vooral door hogere lonen en de alsmaar groeiende economie. Gemiddeld gaven we €34.000 per persoon uit. In 2024 was dat nog €32.000. Nederland staat tweede op het gebied van individuele consumptie in Europa, net onder Luxemburg. Het weer is nog droog, later vallen felle buien, soms met hagel of onweer en zware windstoten. Bij een matige zuidwestenwind wordt het ongeveer 11 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
11: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
12: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
4: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
13: Aanstaande zondag speelt Ulfse Boys vanaf 2 uur de volgende thuiswedstrijd in de competitie tegen FC Berg uit Zeerenberg. De wedstrijdsponsor is Mekkings, sportshop uit Ulft. Mekkings Sportshop is dé sportspecialist voor de regio en heeft een ruim assortiment aan kleding, schoenen en accessoires op het gebied van functionele sporten en sportieve vrije tijd. Wedstrijdsponsor Mekkings Sportshop en algehele hoofdsponsor van Ulfse Boys, de Hendrikse Groep Ulft, wensen u een sportieve wedstrijd.
14: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
15: Voor de makers.
16: Praxis.
17: Een politieke discussie tussen twee goede collega's.
18: Die rechtse types denken echt alleen maar aan zichzelf.
19: Ja, blijven jullie maar lekker uitkeringen stromen.
18: Joh, jij hebt geen idee wat voor ellende mensen soms meemaken.
19: En dan allemaal huilie hun handje ophouden.
17: Ben je nou een discussie aan het winnen of elkaar aan het verliezen? Verlies elkaar niet als politiek.

0: naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
1: Profiteer nu bij Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
0: Hemelvaartsdag open voor jouw nieuwe e-bike. Forza.nl. Oh, op die fiets.
2: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Coca-Cola of Fanta. Alle flessen van 1 liter voor maar 1 euro. En Nederlandse aardbeien. Bak van 400 gram voor maar 2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
3: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op Lendl.nl.
4: Oh, de hebben weken zijn terug. Met nu alle Kruidvat gezichtsreiniging 3 voor maar €5. Dus hup, alle gezichten dezelfde kant op naar...
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: We denken na over een koophuis.
7: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
6: Bart, met die loopgroep?
7: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
8: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
9: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
7: Joehoe!
9: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
10: Regio 8 Nieuws.
11: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Het CDA stapt uit de onderhandelingen over een raadsakkoord in Berkelland, omdat de partij onvoldoende vertrouwen ervaart en vindt dat er geen wezenlijke keuzes worden gemaakt. Volgens fractievoorzitter Bienzi Klein-Braskamp doet de huidige koers geen recht aan de verkiezingsuitslag. Hoewel de overige fracties verrast zijn door het besluit, blijft het CDA wel bereid tot samenwerking op basis van inhoud en openheid. De Achterhoekse Bandeldagen zijn vanmorgen om 6:30 van start gegaan. Er zijn meerdere afstanden en die starten op verschillende tijden. Zo mochten als eerste de 40 kilometer lopers vertrekken. De 30 kilometer starten tussen 7 uur en 9 uur. De 20 kilometer tussen 8 en half 10. En de 12 kilometer begint straks tussen 10 en half 11. Wandelaars kunnen ook dit jaar weer 1 dag, 2 dagen, 3 dagen of alle 4 de dagen wandelen. Ook boord wisselen van afstanden tot de mogelijkheid. De routes lopen door bossen, idyllische dorpjes en over boerenakkers. De gemeente Winterswijk start binnenkort met de bestrijding van de eikenprocessierups, waarbij de focus ligt op druk bezochte locaties zoals wegen, parken en scholen. De maatregelen zijn bedoeld om overlast door brandharen die irritatie aan huid, ogen en luchtwegen veroorzaken te beperken. Gebieden met veel passanten krijgen hierbij de prioriteit. Dat meldt 1 Achterhoek. Op de Eduard Schilderingstraat in Doetinchem is gistermiddag een fietser gewond geraakt bij een botsing met een auto. Het ongeluk ontstond rond 4:30 doordat de fietser geen voorrang verleende aan de automobilist. Het speelde zich af op het kruispunt met de Houtmaastraat. Het slachtoffer is met letsel onder andere aan het oog naar het ziekenhuis gebracht. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.

0: in de Lidl Plus-app Lidl Punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl Punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
1: Ondersteuning voor je botten en spieren? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en de ondersteuning van soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: En ook extra goedkoop met Lidl Plus, verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 2,59. Lidl, je verdient het.
2: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
3: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
2: Wij houden van alle auto's. Auto First. Geen gedoe. Goed geregeld.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
5: Odido. Op zaterdag 16 mei verandert het Dru Industriepark in Ulft in het decor van pure kracht en spektakel. Tijdens de halve finale van de Sterkste Man van Nederland strijden de sterkste atleten tegen elkaar in indrukwekkende krachtonderdelen. Dit unieke evenement wordt georganiseerd door Sport- en Gezondheidscentrum Fysiek in samenwerking met de gemeente Oude IJsselstreek. Mis het niet en ontdek wie zich plaatst voor de finale van de Sterkste Man van Nederland. Kom kijken, voel de energie en beleef het van dichtbij. Vanaf 12:30 met gratis entree.
6: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
7: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 11 uur. Regio 8 nieuws.
8: Dit is Edo Peters met het radio nieuws op Regio 8. Een domper vanwege niet inbare studieschulden. De Nederlandse staat loopt tientallen miljoenen euro's mis door oud-studenten die in het buitenland zitten. Studiefinancier Duo weet niet waar, dus kunnen de studieschulden niet worden teruggevorderd. Na 5 jaar verjaart het deel van de studieschuld dat in die periode afgelost had moeten worden, plus eventuele boetes. Het gaat om zeker 21.000 studenten voor een totaal van 170 miljoen euro. Om dit aan te pakken wil het kabinet een bereikbaarheidsplicht invoeren voor studenten en oud-studenten. Een Brit die aan een straf wegens kindermisbruik wilde ontkomen heeft gedaan alsof hij een beperking had. Het plan mislukte. De politie doorzag het verhaal en hij is nu veroordeeld tot 15 jaar cel. Van 2018 tot 2021 misbruikte de 41-jarige John Sedell 3 jongens. Zijn broer hield steeds vol dat hij niet kon lopen of praten en de misdrijven dus ook nooit gepleegd kon hebben. Ook medische professionals werden om de tuin geleid. De politie ontdekte dat de verdachte niets mankeerde en dat zijn kwalen verzonnen waren. De medeplichtige broer moet ruim 2 jaar de cel in. Iran heeft volgens de New York Times nog steeds toegang tot het merendeel van zijn raketbasis langs de straat van Hormuz. Van de 33 raketbasen zijn er nog 30 altijd bruikbaar. Amerikaanse oorlogsschepen en olietankers die door de smalle zeestraat varen lopen daardoor een groot risico. President Trump en minister Hegseth van Defensie beweerden eerder dat het Iraanse leger niet langer een bedreiging vormt. Ook pensioenfondsen die al over zijn naar het nieuwe pensioenstelsel krijgen nu financiële klappen door de oorlog in Iran. Wat dit volgend jaar betekent voor gepensioneerden is onbekend. Pensioenfonds Metaal en Techniek vreest op basis van de eerste 3 maanden van dit jaar dat de pensioenen volgend jaar iets omlaag moeten. BPF Bouw en Pensioenfonds Zorg en Welzijn denken dat ze de pensioenen gelijk kunnen houden. Het weer, afwisselend zon en flinke buien met hagel, onweer en zware windstoten. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind wordt het maximaal 13 graden. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.
0: Nieuw in de Lidl Plus-app. Lidl-punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl-punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
9: Wist jij dat Peppelman Zeilmakerij al 50 jaar ervaring heeft met verandazeilen en schaduwdoeken? Maar
10: we doen nog veel meer.
9: Met onze partytenten tot 500 personen valt uw feestje niet zomaar in het water. Peppelman Zeilmakerij. De expert op het gebied van afdekzeilen en huiven voor aanhangwagens en nog veel meer. Kom eens langs aan de Handelsweg 12 in Zeilhem of kijk op peppelman.nl.
0: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
11: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak? Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
12: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
13: Oh. Goedemorgen allemaal.
14: Altijd een energiek begin van je dag met Kroe. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroe.nl.
15: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
16: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB.

0: Regio 8.
1: You wake up in the morning. Je wordt wakker op een morgen. If you hear work late. En je hebt al jarenlang geen werk meer. And the mother to the table. En je oude moeder dekt de tafel. You see the same old thing. En je ziet al die oude dingen weer op tafel komen. Heinz Cornflakes. Lay your foot by the table. Je legt allebei je voeten op de tafel. And you have all been a pain. Oh, je vrek je rug. Have you ever seen a rainbow? Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven. You got in trouble with me. En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan? Let him

Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt.

0: Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Je hebt nog 5 dagen.
1: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Shop bij Designer Outlet Roermond. De PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
4: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezelle fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
5: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
6: Festival Achterland, het gezelligste dorp van de Achterhoek, opent ook dit jaar met Pinksteren weer de poorten. Vanaf donderdag 21 mei tot en met maandag 25 mei is het leukste festival van Gelderland iedere dag gratis te bezoeken op de Bleek in Doetinchem. In ons Achterland gaan we 5 dagen samen onthaasten, feesten, dansen, zweven. Want samen verdwalen is toch het allerleukste?
7: Is dat bijna Pinksteren?
6: Festivalachterland.nl.
8: Regio 8, headlines.
9: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. Een domper vanwege niet inbare studieschulden. De Nederlandse staat loopt tientallen miljoenen euro's mis door oud-studenten die in het buitenland zitten. Studiefinancier Duo weet niet waar, dus kunnen de studieschulden niet worden teruggevorderd. Een Brit die aan een straf wegens kindermisbruik wilde ontkomen heeft gedaan alsof hij een beperking had. Het plan mislukte. De politie doorzag het verhaal en hij is nu veroordeeld tot 15 jaar cel. Iran heeft volgens de New York Times nog steeds toegang tot het merendeel van zijn raketbasis langs de straat van Hormuz. Van de 33 raketbasis zijn er nog 30 altijd bruikbaar. Ook pensioenfondsen die al over zijn naar het nieuwe pensioenstelsel krijgen nu financiële klappen door de oorlog in Iran. Wat dit volgend jaar betekent voor gepensioneerden is onbekend. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
3: Dat is een zonnig prijsje.
2: Ja, zo goedkoop. Dan gaan we
4: vieren. Aldi, minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts €3. Aldi,
5: psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van €1, €2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
6: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
7: Nu verse asperges eten bij Doppeladler? Dat kan. Hier worden de asperges handgeschild. Restaurant Doppeladler heeft een uitgebreide aspergemenukaart. Met onder andere aspergesoep, asperges met ham, asperges met zalm en zelfs een compleet menu met asperges. Kom naar restaurant Doppeladler en geniet van de verse asperges.
8: Ja, wo gibt's denn sowas?
7: Bij restaurant Doppeladler in Halderen. 10 minuten rijden vanaf de grensovergang Gendringen.
8: Doppeladler, goed en lekker.
9: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
10: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
11: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 12 uur. Regio 8 Nieuws.
12: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. Justitieminister David van Wil zegt dat het kabinet geen extra maatregelen treft na de rellen die uitbraken bij mogelijke asielzoekerslocaties. Op lokaal niveau zullen wel gepaste maatregelen genomen worden. Gisteravond liep het opnieuw bij een noodopvang in Loosdrecht compleet uit de hand. De politie werd bekogeld en er werd brand gesticht. Vervolgens werd de brandweer door relschoppers tegengehouden. Daarna kwam de ME eraan te pas. 3 personen zijn opgepakt. De verdachten komen uit Kortenhoef, Amersfoort en Huizen. Een domper vanwege niet inbare studieschulden. De Nederlandse staat loopt tientallen miljoenen euro's mis door oud-studenten die in het buitenland zitten. Duo weet niet waar, dus kunnen de studieschulden niet worden teruggevorderd. Na 5 jaar verjaart het deel van de studieschuld dat in die periode afgelost had moeten worden, plus eventuele boetes. Het gaat om zeker 21.000 studenten voor een totaal van €170 miljoen. Om dit aan te pakken wil het kabinet een bereikbaarheidsplicht invoeren voor studenten en oud-studenten. Door de oorlog in het Midden-Oosten slinken de wereldwijde olievoorraden zeer snel. Dat laat het Internationaal Energieagentschap weten. In maart daalden de voorraden met 129 miljoen vaten en vorige maand nog eens met 117 miljoen vaten. Sinds 28 februari, de dag waarop de oorlog begon, is de straat van Hormuz bijna helemaal afgesloten voor olietankers. De wereldwijde oliemarkt loopt sindsdien al ruim 1 miljard vaten uit het Midden-Oosten mis. Bij de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen gisteravond is 1 persoon gearresteerd. Een 29-jarige man bleef volgens de politie nadat hij de Wiener Stadthalle was uitgezet schreeuwen en de politie verbaal belagen. Na een paar waarschuwingen werd hij afgevoerd en vastgezet. De man is aangeklaagd wegens ordeverstoring. In totaal zijn 4 mensen de zaal uitgezet omdat ze zich storend gedroegen. Het weer, hier en daar een bui, maar ook af en toe wat zon. Er kunnen hagel, onweer en windstoten tot 60 km per uur voorkomen. Bij een matige zuidwest tot westenwind wordt het een graad of 13. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
13: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk.
3: De stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
13: Een sfeervol interieur. Het gevoel van thuiskomen. Bij Betting Wonen in Bredevoort vindt u alles om van uw huis een thuis te maken. Modern, eigentijds, landelijk of jong wonen. Betting Wonen denkt graag met u mee. Betting Bredevoort. Leverancier van betaalbaar woonplezier. Kijk op bettingbredevoort.nl.
14: Shit! Smartphone display waar een barst in zit. Belpunt Doetinchem. Professionele reparatie van alle gangbare smartphones. Topservice, een gratis leentoestel en vaak dezelfde dag alweer gemaakt. Belpunt Doetinchem. De telecomspecialist van de Achterhoek. Check belpunt.nl.
13: Betting Wonen. Ook groot in boxsprings en matrassen.
15: Op zoek naar tuinmeubelen die passen bij u en uw tuin? Kom dan naar Goossens Atomica in Hengelo. De tuinmeubelspecialist van de Achterhoek. Neem eens een kijkje in onze showroom en laat u verrassen door ons brede aanbod in tuinmeubelen en accessoires. Goossens Atomica Tuinmeubelen. Het bedrijf waar service nog hoog in het vaandel staat. U vindt ons aan de Steenderenseweg 11 in Hengelo. Kijk ook op goossensatomica.nl.
16: We zijn Hemelvaartsdag, geopend van 11 tot 4 uur.
17: Ben jij ook zo gek op splinters in je vingers? Wij ook niet. Bij Bouwcenter koop je het beste hout, kaarsrecht en splintervrij. En natuurlijk alle andere professionele bouwmaterialen. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
18: Kijk op bouwcenterhci.nl. Of kom langs bij HCI Bouwcenter. In Ulft, Elst, Zevenaar, Hengelo of Zutphen.
19: Bouw, verbouw, renovatie, nieuwe badkamer of keuken. Brugink in Heelweg doet het allemaal. Brugink heeft ook een ruim assortiment keukens, sanitair en tegels. Kwaliteit en veelzijdigheid komen samen onder één dak, gecreëerd door eigen vakmensen. Dat is handig, dat is Brugink. Het begint op brugginkgroep.nl.
20: Het is middag, tijd voor Get a Grip. Met dank aan Rozier Verzekeringen en Advies Gendringen. Meer grip op jouw verzekeringen.

0: woensdag de 13e. Buiten is het nat. Heel erg nat en 11 graden.
1: Get a grip. De stem van de jongeren. Nieuws uit binnen- en buitenland.
0: Jongelui, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Hallo. Laten we beginnen bij de lucht. Wat is je nieuws?
3: Ja, we hebben weer een nieuwe waar. Ben je klaar mee?
0: Ook bij ons is Frederik.
4: Ja, het is Freddy. Nicky is benieuwd of mensen prontschaamte hebben.
0: Ook bij ons vandaag, woensdag de 13e, een bijzondere dag, toch niet, Kim?
5: Ja, het is vandaag Nationale Kabouterdag.
0: Dit en nog veel meer tussen nu en 2 uur.

0: We moeten nog even door de zure appel heen bijten. Vandaag, vannacht en morgen nog veel nattigheid. Straks meer beter nieuws over het weer met Gerrit Vee om en nabij 1:30. Hè. Goed, tussen nu en 2 uur ook aandacht voor de CB Jam live morgenavond. Live op Regio 8 tussen 8 en 10 in de avond. CB Jam is iets wat eigenlijk al een half jaar bestaat. Muzikanten uit de Achterhoek komen tezamen op de Melkweg en nemen hun instrument mee. En wat een jam is, ja, gewoon samen spelen. Niks voorbereiden, er gewoon voor gaan. Straks gaan we daar nog even wat dieper op in. We hebben een prachtig voorbeeld hoe zoiets in zijn werk gaat. Goed. Eet smakelijk als je aan tafel zit. Wij serveren de lucht.
1: Ja, elke dag gaat Sean weer de straat op om aan de jongeren te vragen: waar ben je klaar mee?
2: Elke dag bij Get a Grip, waar ben je klaar mee?
3: Dat er heel vaak storingen met de treinen zijn.
4: En kun je een voorbeeld noemen wanneer jij dat meegemaakt hebt?
3: Afgelopen zondag toen ik naar Winterberg in Sauerland ging als daguitje. Toen was er een seinstoring en toen vielen de treinen op. Toen hadden de treinen veel vertraging opgelopen. Daarom reed hij niet door tot Winterberg, maar tot een paar stations voor Winterberg.
4: Wat denk jij wat de treinen moeten gaan doen met die storingen?
3: Gewoon dat ze gewoon door moeten rijden tot de eindhalte, ook al hebben ze vertraging.
4: En als de trein nou gewoon een storing heeft dat hij niet kan rijden? Dat hij gewoon een of andere mankement heeft?
3: Dan moeten ze misschien het spoor vernieuwen. Dingen vernieuwen aan het spoor.
4: En dan op tijd?
3: Ja.
4: Dan kan jij naar Winterberg?
3: Klopt, ja.
4: Hey, dankjewel.
3: Graag gedaan.
2: Ben jij ook ergens klaar mee? Ga dan naar www.waarbenjeklaarmee.nl.

0: Als wat een shine hier bij Regio 8. Snel door naar de redactie. Daar zit ze met een bijzondere dag. Kim.
1: Het is vandaag niet de dag voor kleine mensen, maar Nationale Kabouterdag nodigt iedereen uit om zich onder te dompelen in een wereldje van Ierse folklore. We brengen een eerbetoon aan de ondeugende en iconische kabouters, beroemd om hun verborgen potten met goud en magische streken.
2: Als ze kijken.

0: je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
1: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
2: Voor de makers.
3: Praxis.
4: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar 1 euro bij Burger King.
5: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van 189,95. Lees Libelle nu voor maar 2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
6: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
8: Regio 8 Nieuws.
9: Goedemiddag, ik ben Bart Meijer. De Achterhoekse Wandeldagen zijn vanmorgen om 6:30 van start gegaan. Er zijn meerdere afstanden en die starten op verschillende tijden. Zo mochten als eerste de 40 kilometer lopers vertrekken. De 30 kilometer starten tussen 7 uur en 9 uur. De 20 kilometer tussen 8 en 9:30. En de 12 kilometer begint straks tussen 10 en 10:30. Wandelaars kunnen ook dit jaar weer 1 dag, 2 dagen, 3 dagen of alle 4 de dagen wandelen. Ook boord wisselen van afstanden tot de mogelijkheid. De routes lopen door bossen, idyllische dorpjes en over boerenakkers. De gemeente Duiven, Doesburg, Westervoort en Zevenaar zijn erin geslaagd een bijzonder sportevenement naar de Liemerstalen. De gemeenten zijn aangewezen als speelregio voor het WK Korfbal 2027. Onder het motto Better Together worden de wedstrijden uit de eerste fase van 15 tot en met 17 oktober in de Liemers gespeeld. In totaal speelt het toernooi zich af op 12 locaties in Nederland. Het CDA stapt uit de onderhandelingen over een raadsakkoord in Berkelland, omdat de partij onvoldoende vertrouwen ervaart en vindt dat er geen wezenlijke keuzes worden gemaakt. Volgens fractievoorzitter Binzi Klein-Braskamp doet de huidige koers geen recht aan de verkiezingsuitslag. Hoewel de overige fracties verrast zijn door het besluit, blijft het CDA wel bereid tot samenwerking op basis van inhoud en openheid. De gemeente Winterswijk start binnenkort met de bestrijding van de eikenprocessierups, waarbij de focus ligt op druk bezochte locaties zoals wegen, parken en scholen. De maatregelen zijn bedoeld om overlast door brandharen die irritatie aan huid, ogen en luchtwegen veroorzaken te beperken. Gebieden met veel passanten krijgen hierbij de prioriteit. Dat meldt 1 Achterhoek. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.
8: Live vanaf de Melkweg in Doetinchem. Get a grip.
10: Regio 8.
11: The grip. De stem van de jongeren.

0: David Guetta en Sia en Titanium. Snel door naar de redactie, want daar zit die Big John.
1: AI is heel handig, maar wat vraag je zo aan ChatGPT? Durf je te vertellen wat je aan AI vraagt? Heb je prompschaamte? Nicky wilde het weten en ging de straat op.
2: Wat is jullie laatste zoekopdracht bij ChatGPT?
3: Waarschijnlijk iets voor school of zo.
4: Ja, voor de examen oefenen.
5: Weet ik eigenlijk niet meer, nee.
2: Zoek je vaak dingen op bij ChatGPT?
5: Ja, dat wel. Als ik iets voor mijn moeder moet vragen of zo.
2: En wat zijn dat voor dingen dan precies?
5: Hoeveel moet je betalen? Of ja, dat soort dingen eigenlijk.
6: Ja, dingen voor school.
2: Wat zijn dat per se voor vragen?
6: Ja, gewoon als ik iets niet snap, dan zoek ik het daar mee op.
7: Mijn laatste zoekopdracht was een mooi adviesje voor Moederdag. Wel in stijl van Oostenrijk.
2: En heeft u daar passende ideeën voor gekregen?
7: Zeker weten. De eerste was nog niet Oostenrijks genoeg. Maar daar nog een keer duidelijk aangeven dat Oostenrijk moest zijn. En wij een schitterende folder gekregen.
2: En wat voor soort zoekopdrachten stuurt u vaker naar ChatGPT?
7: Wat wij onder andere ook sturen is voor nieuwe etiketten voor op onze likeuren. En die krijgen we ook altijd heel erg netjes. Soms voor leuke dingetjes die we op Facebook en Insta willen plaatsen.
2: Wat is jouw laatste zoekopdracht bij ChatGPT?
3: Ik zou even kijken. Ja, dat vertel ik liever niet. Ja, het is heel erg, maar over waar ik Nido's kan kopen.
1: U hoorde Nicky van Get a Grip over prompt schaamte.
0: Ja, dankjewel John. En dan gaan we van deze John over naar John Newman.

en Midnight Rider hier bij Regio 8. Zometeen na 1 uur, dan zijn we er met gewoon nog een uurtje Get a Grip. Ja, en daarin nieuws over muziekreleases en de Espro Shop die gaat verhuizen. En natuurlijk ook nog een hele bijzondere verjaardag. Dat en nog veel meer zometeen na 1 uur.

0: Dit is Regio 8.
1: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar 2,99. En ook in de bonus, AH Bakkersbrood Le Perhil, 2 stuks, 3,99.

0: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis af vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
1: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
3: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hé, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
4: Tip om je lunch up te spicen? Softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
5: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
6: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 1 uur. Regio 8 Nieuws.
7: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. Een voorstel van brancheorganisatie Netbeheer Nederland wordt door de autoriteit Consumentenmarkt bekeken. Het gaat erom dat kleinverbruikers meer voor stroom tijdens piekmomenten gaan betalen of als ze veel elektriciteit gebruiken. Het doel is om verbruikers minder stroom tijdens piekuren op het volle net te laten benutten. Daardoor komt er meer ruimte om andere gebruikers aan te sluiten. De ACM zal de komende tijd kijken wat het plan voor consumenten gaat betekenen. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft in 1 week tijd op 2 locaties in Noord-Brabant en Zuid-Holland een kleine 220.000 vapes in beslag genomen. Er werden ook ruim 50.000 dozen met nicotinezakjes gevonden. Dat is tabak in poedervorm. De NVWA zal de verboden producten vernietigen en dat moet door de eigenaren van de opslagen zelf betaald worden. Het datacenter in Almere, waar vorige week donderdag brand uitbrak, heeft vandaag de tijdelijke stroomvoorziening ingeschakeld. Eigenaar NordSea zegt dat klanten geleidelijk hun ICT-systemen weer gaan opstarten. Veel klanten, zoals bijvoorbeeld de Kamer van Koophandel en vervoersbedrijf Transdev, kregen met storingen te maken. Bij NordSea wordt met man en macht gewerkt om het reguliere stroomnet weer aan de praat te krijgen. De oorzaak van de brand wordt op dit moment nog onderzocht. De ANWB verwacht een drukke avondspits. Dit heeft alles met het hemelvaartsweekend te maken. Veel mensen gaan even kort op vakantie. Zowel op de Nederlandse wegen als op de wegen richting het buitenland kan het druk worden. De afgelopen jaren stond er op de avond voor Hemelvaartsdag een file van ruim 1000 kilometer. Het grootste oponthoud ontstaat vaak op de A2 en de A27, maar ook op de wegen rond Nijmegen en Arnhem. In Duitsland kan ook de nodige vertraging ontstaan door grenscontroles en wegwerkzaamheden. Het weer, hier en daar een bui, maar ook af en toe wat zon. Er kunnen hagel, onweer en windstoten tot 60 km per uur voorkomen. Bij een matige zuidwest tot westenwind wordt het een graad of 13. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
8: Waarom ik als schilder kies voor Sikkes Rubbel Buitenlak?
9: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
10: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
11: Meubeloutlet Campers, met een grote keuze in bedden, banken, voor thuis, eethoeken en nog veel meer. En dat met de kwaliteit van Campers, maar met heel veel voordeel. Kom kijken en laat u verrassen bij Meubeloutlet Campers aan de Hogeweg in Ulft.
12: Hemelvaartsdag geopend.
13: 2 ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
14: Aanstaande zondag speelt Ulfse Boys vanaf 2 uur de volgende thuiswedstrijd in de competitie tegen FC Berg uit Zeerenberg. De wedstrijdsponsor is Mekkings, sportshop uit Ulft. Mekkings Sportshop is dé sportspecialist voor de regio en heeft een ruim assortiment aan kleding, schoenen en accessoires op het gebied van functionele sporten en sportieve vrije tijd. Wedstrijdsponsor Mekkings Sportshop en algehele hoofdsponsor van Ulfse Boys, de Hendrikse Groep Ulft, wensen u een sportieve wedstrijd.
15: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
16: Het tweede uur van Get a Grip. Met dank aan Rozier Verzekeringen en Advies Gendringen. Meer grip op jouw verzekeringen.
17: Live vanaf de Melkweg in Doetinchem. Get a Grip.
18: Daar zijn we weer met nog een uurtje Get a Grip. Buiten is het nog steeds bewolkt, een beetje neerslag. En binnen nog steeds de jongeren.
17: Get a Grip. Nieuws uit binnen- en buitenland.
18: Ja, bij ons nog steeds John. Wat is jouw nieuws?
19: We hebben kelderverse releases met Sky en Irma.
18: En volgens zichzelf benoemd tot knapste man ter wereld. Wat is jouw nieuws?
20: De S-Boy Shop gaat verhuizen.
18: Dat en nog veel meer tussen nu en 2 uur.

0: Lissy en Night Moves hier bij Regio 8. Snel door naar de redactie, want daar zit hier onze grote dartheld Ratajski.
1: Irma Hazelbekke weet alles van de nieuwste muziek. Zij is behalve muziekfreak ook de eigenaresse van Wim's Muziekkelder. Vandaag is bij ons met de nieuwste muziektips. Welkom Irma. Kun je ons meer vertellen over de aankomende releases van de Rolling Stones?
2: Jazeker, op 10 juli komt inderdaad die LP uit. En daar kom ik later graag voor terug om daar nog veel meer over te vertellen. Want ja, dat is ook groot nieuws natuurlijk. Deze week komt daar alvast een single van uit. Die komt uit op een 10-inch grote geel vinyl single.
3: En wat is er nog meer verschenen?
2: Deze week is nog meer uitgekomen, of komt nog meer uit. Youngblood Idols 2. Alia komt met haar, die komt niet zelf, want zij is helaas ontvallen. Zij is verongelukt met een vliegtuig in de jaren 90. Maar haar iconische album Age Ain't Nothing But A Number komt nu uit op de vinyl. Peter Gabriel die komt met een album. Die komt zelfs met twee albums. Eén is In The Big Room. Daar staat materiaal op wat nog nooit eerder voor het groot publiek op LP gebracht is. En de andere is Live at WOMAD. Dat is het festival wat hij zelf heeft opgericht, waar hij het eerste optreden gedaan heeft. En daar, eigenlijk van dat eerste optreden, daar is nu een LP van uitgebracht. En de Beach Boys, die 46.

0: 60ste verjaardag. In 1966 kwam Pet Sounds uit. Er komt nu een speciale box van uit, waar ook weer materiaal op staat, wat nog nooit eerder op een LP verschenen is.
1: En heb je nog een speciale tip voor de jongeren?
0: Dan kies ik in deze voor de K-pop. De band Curtis komt uit met een nieuw album. En voor de fans van K-pop is dat zeker een goede aanrader.
2: U hoorde Irma van Wim's Muziekkelder in gesprek met Sky van Get a Grip.
3: Don't touch me. Hey Ray. Hey,

Paul McCartney en Hope of Deliverance hier bij Regio 8. Ja, morgen dan is het Hemelvaartsdag en dan zijn wij er niet tussen 12 en 2. Dan is het natuurlijk ook gewoon lekker Hemelvaart, lekker een dagje vrij. Maar s'avonds is er een CB Jam hier bij Werkraad aan de Melkweg 4A in Doetinchem. En daar is Regio 8 ook bij tussen 8 en 10, dan maken we radio. En dan hoor je ook muziek vanuit het Milky Way Theater. Dus dat morgen, maar nu eerst Tom Jones.

Helder en veel oké hier bij Regio 8. Zometeen na 2:30, dan zijn we er gewoon weer. Met nog veel meer nieuws over de S-Bro en natuurlijk een bijzondere verjaardag. Ja, maar zometeen eerst nog het nieuws uit de Achterhoek en Liemers en het weer met Gerrit. Tot zometeen.

0: in de Lidl Plus app Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
1: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
0: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
2: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
3: Nu bij Gamma 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
2: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
4: Op zaterdag 16 mei verandert het Dru Industriepark in Ulft in het decor van pure kracht en spektakel. Tijdens de halve finale van de sterkste man van Nederland strijden de sterkste atleten tegen elkaar in indrukwekkende krachtonderdelen. Dit unieke evenement wordt georganiseerd door Sport- en Gezondheidscentrum Fysiek in samenwerking met de gemeente Oude IJsselstreek. Mis het niet en ontdek wie zich plaatst voor de finale van de sterkste man van Nederland. Kom kijken, voel de energie en beleef het van dichtbij. Vanaf 12:30 met gratis entree.
5: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
6: Regio 8, headlines.
7: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. Een voorstel van brancheorganisatie Netbeheer Nederland wordt door de autoriteit Consumentenmarkt bekeken. Het gaat erom dat kleinverbruikers meer voor stroom tijdens piekmomenten gaan betalen of als ze veel elektriciteit gebruiken. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft in 1 week tijd op 2 locaties in Noord-Brabant en Zuid-Holland een kleine 220.000 vapes in beslag genomen. Het datacenter in Almere, waar vorige week donderdag brand uitbrak, heeft vandaag de tijdelijke stroomvoorziening ingeschakeld. Eigenaar Noordzee zegt dat klanten geleidelijk hun ICT-systemen weer gaan opstarten. De ANWB verwacht een drukke avondspits. Dit heeft alles met het hemelvaartsweekend te maken. Veel mensen gaan even kort op vakantie. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.
6: Ho, daar heen hem. De weerboer van het oosten. Gerrit Vossers.
8: Vanmiddag vallen er pittige buien met kans op onweer, maar ook wel wat hagel, wat korrelhagel. De wind die trekt ook aan, gaat matig waaien. En de temperatuur die ligt rond de 8 tot 9 graden in de buien. Om de buien heen, als de zon er wat doorkomt, dan wordt het een graad of 12. Maar de buiigheid houdt tot vanavond aan. Vanavond en komende nacht ook nog enkele buien. En morgen dan beginnen we met een graad of 4. En dan hebben we ook te maken met wat buien in de loop van de ochtend en ook vooral begin van de middag. Laat op de middag is het allemaal wat droger en dan wordt het 12 tot 13 graden.

Dermot Kennedy en Better Days hier bij Regio 8. Zometeen vertelt de zelfbenoemde knapste man ter wereld alles over de verhuizing van de Hasbro. Maar nu eerst Mariah Carey hier bij Regio 8.

0: Mariah Carey zit vol met emoties. Net zoals de zelfbenoemde knapste man ter wereld. Ja, wat is je nieuws?
1: De Esbro Shop gaat verhuizen. Daarmee verlaat de winkel de locatie naast de grote slachterij op het A18 Bedrijvenpark. De winkel groeit van 50 naar 57 vierkante meter en wordt daarmee een heuse XXL-shop. Op de huidige locatie zijn ze uit hun jasje gegroeid.
2: Wij gaan naar Wiel. Daar hebben wij een leegstaand winkelpand gevonden. En gezien hier de shop toch aan de kleine kant werd, hebben wij de stap genomen om naar Wiel te verhuizen.
3: Het pand is iets minder dan een jaar geleden leeg komen te staan toen de supermarkt vertrok. Maar krijgt nu weer een nieuwe invulling. Het bedrijf houdt zich op de nieuwe locatie niet alleen bij de verkoop van kip.
2: Wat in Wiel niet te koop is, proberen we naar de shop toe te brengen. Naar de XXL. Een grillhoek, dus een grillcorner. En warme broodjes. Maaltijden. Wiel heeft geen sushi. Hoe mooi zou het zijn dat we met iemand kunnen samenwerken? We moeten verder nog even kijken van wat, wie en wat wij daarvoor gaan vragen. Ik kan wel heel hard roepen van dit komt erin, dat komt erin. En misschien zullen we het niet mogen.
3: Een van de belangrijkste factoren voor de populariteit van de shop is de prijs. Hoewel de winkel in een groter pand trekt, hoeven de klanten zich volgens Jansen daar geen zorgen over te maken.
2: Dat is natuurlijk de eerste gedachte. Van, oh, dat zal alles wat duurder worden. Nee, wij proberen op dezelfde voet verder te gaan en het allemaal low budget te houden. En dat wij voor iedereen betaalbare kip hebben.
1: Je hoorde shopmanager Lianne Jansen in gesprek met verslaggever Jessica Blom.
4: Hey, Macklemore, can we go thrift shopping?
5: What?

0: your grandma's coat.
1: Macklemore en Raya Lewis en Thrift Shop hier bij Regio 8. Snel door, want op de redactie met een bijzondere verjaardag, Kim.
2: Ilse Lange is een Nederlandse zangeres. In 1998 brak ze door met haar hit I'm Not So Tough, afkomstig van het album World of Hurt, dat later meervoudig platina zou worden. Latere successen waren hits zoals Miracle, The Great Escape en zoals we nu zo gaan draaien, So Incredible.
3: Gefeliciteerd! Jij krijgt een taart van de Radio Felicitatiedienst.

0: bij Regio 8. Dit was alweer Gerrit Quip voor deze week, Ratajski.
1: Ja, ja, soort van, want we hebben morgenavond nog.
0: Morgenavond hebben we inderdaad de jam-sessie, maar de reguliere uitzending van 12 tot 2, die is er deze week niet meer. Vanaf maandag zijn we er wel weer, van 12 tot 2.
1: Zijn wij er allebei ook weer?
0: Zeker.
1: Met onze normale naam.
0: Is de knapste man ter wereld, is hij er dan ook bij? Hij steekt zijn duim op, hij is er gewoon bij. Volgende week.
1: Gezellig, man.
0: Ja, nog plannen met hemelvaart, mensen?
1: Zo, hemelvaart. Waarom vieren we eigenlijk hemelvaart? Wat is dat?
0: Dat kan de knapste man ter wereld denk ik wel kort uitleggen.
2: Ja, dan gaat Jezus naar de hemel.
1: Oh, is dat dan?
0: Dat is dat,
2: dat
0: je.
2: Is na zijn opstanding.
0: Dat,
1: oh, joh.
0: Ja.
1: Ja. Ik ben er heel slecht mee, maar... Nee, ja. Ik ga het niet per se vieren. Ik ga alleen darten kijken vanavond.
0: Ja, dat snap ik wel. Hé, mensen, een hele fijne middag, fijne avond. En wij zijn er maandag weer. En morgenavond natuurlijk met de CB Jam.
1: De groeten!
0: De groeten!
3: Ciao, ciao.

0: geef je tuin een goede basis met karwei. Profiteer nu van 1+1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
1: Nu bij Jumbo, Unox Good Pasta, noedels of potatoes of knorkuppensoep. Diverse soorten, 2+3 gratis. En Nederlandse aardbeien, bak van 400 gram voor maar 2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
2: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
3: Nu al zin in zaterdag.
2: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
4: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
5: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
6: Joehoe!
5: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
7: Schuren, afplakken, lakken.
8: Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
9: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
10: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
11: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van 189,95. Lees Libelle nu voor maar 2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
12: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
13: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 2 uur. Regio 8 nieuws.
14: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers is geschrokken vanwege de agressie die gisteravond bij het gemeentehuis in Loosdrecht ontstond. Gisterochtend kwamen de eerste asielzoekers daaraan. De noodopvang werd met vuurwerk belaagd en in de bosjes naast het gebouw werd brand gesticht. Voor de 15 asielzoekers en COA-medewerkers in het gebouw was het een zeer ingrijpende en beangstigende situatie. Het COA noemt het geweld in Loosdrecht ronduit onacceptabel. De 20-jarige Tommy S. mag wat het Openbaar Ministerie betreft 20 jaar achter de tralies plaatsnemen voor de moord op de 21-jarige Amsterdammer Ozan Alagoes. S. zou op 14 oktober 2024 14 kogels op het slachtoffer hebben afgevuurd. Alagoes zat samen met zijn vriendin in de auto bij het sportpark Krailo in Hilversum. De vrouw wist te vluchten. Volgens het OM gaat het hier om een wraakactie. S. was begin oktober 2024 slachtoffer geworden van een ribdeal en daar zou Alagoes bij betrokken zijn geweest. In safaripark Beekse Bergen is een cheetah ontsnapt uit het verblijf, maar het dier zou nog wel in het park zijn. Daarom is het safaripark voor het publiek gesloten. Medewerkers weten waar de cheetah uithangt en er wordt op het juiste moment gewacht om het dier te verdoven. Vanmorgen ontdekte een verzorger dat de cheetah niet in haar verblijf zat. Ze bevindt zich nu in een stuk bosachtig gebied. Zodra het dier is gevangen en weer is teruggeplaatst in haar verblijf, gaat het park weer open. Israëlische aanvallen op Libanon hebben aan 8 mensen het leven gekost, onder wie 2 kinderen. Door de aanvallen werden auto's op de snelweg tussen de hoofdstad Beirut en het zuiden van het land getroffen. Op 17 april werd een staakt het vuren afgesproken, maar Israël blijft doelen in Libanon aanvallen. Morgen praten Libanese en Israëlische vertegenwoordigers in de Verenigde Staten met elkaar. De Amerikanen bemiddelen, net zoals de vorige keer op 14 april. Het weer, hier en daar een bui, maar ook af en toe wat zon. Er kunnen hagel, onweer en windstoten tot 60 km per uur voorkomen. Bij een matige zuidwest tot westenwind is het een graad of 13. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
1: 18 plus speelbewust. Zin in de sfeer van het weekend, maar dan buiten? Bij Grand Café Hendriksen is het vernieuwde achterterras klaar voor lange middagen en gezellige zomeravonden. Liever wat levendigheid? Op ons voorterras zit je midden in de bruisende Gutstraat. Geniet van goed gezelschap, heerlijk eten, lekkere drankjes en de gezellige Hendriksen sfeer. Geopend van donderdag tot en met maandag. Grand Café Hendriksen, de plek in Doetinchem waar je wilt zijn.
2: Psst, onze asperges zijn boterzacht, van kop tot teen. Kom nu naar Spargel Derksen in Elten. Een echt familiebedrijf met een eigen boerderijwinkel. We zijn makkelijk bereikbaar via de A3 afrit Elten en iedere dag open van 9 tot 7 uur en op zon- en feestdagen. Wij ontvangen u hartelijk aan de Alterbeekerweg 80, net over de grens. Meer info op spargel-derksen.de. Nu ook heerlijke zoete aardbeien voor een betaalbare prijs.
3: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
4: Weet jij van aanpakken en ben je op zoek naar een goed betaalde fulltime of parttime baan? Dan is werken bij Janssen Huber Schoonmaakdiensten iets voor jou. Op dit moment is Janssen Huber Schoonmaakdiensten doorlopend op zoek naar nieuwe collega's. Voor diverse functies, in diverse plaatsen in de Achterhoek en Liemers. En qua werktijden zijn er heel veel mogelijkheden. Kom jij ons team versterken? Bel dan naar 0314 651371 of kijk op www.janssen-hubers.nl voor al onze vacatures. Janssen Huber Schoonmaakdiensten, facilitaire partner in de Achterhoek en Liemers.
5: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan, waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
6: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar 2,99. En ook in de bonus, Atos.

0: denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
1: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
2: Nu verse asperges eten bij Doppel Adler? Dat kan. Hier worden de asperges handgeschild. Restaurant Doppel Adler heeft een uitgebreide aspergemenukaart. Met onder andere aspergesoep, asperges met ham, asperges met zalm en zelfs een compleet menu met asperges. Kom naar restaurant Doppel Adler en geniet van de verse asperges.
3: Ja, waar gibt's denn sowas?
2: Bij restaurant Doppel Adler in Halderen. 10 minuten rijden vanaf de grensovergang Gendringen.
3: Doppel Adler. Goed und lekker.
4: Regio 8 Nieuws.
5: Goedemiddag, ik ben Marcel van Meer. Bij een ernstig ongeluk net over de grens bij Groenlo zijn vanochtend 2 gewonden gevallen. Een auto met Nederlands kenteken reed via de L608 in de richting van Vrede. Het ging mis toen een auto met Duits kenteken vanuit een zijweg linksaf wilde slaan. De bestuurder zag daarbij de Nederlandse auto over het hoofd met een harde botsing tot gevolg. Beide automobilisten zijn met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. Een berger heeft de zwaar beschadigde auto's afgesleept. De winkel naast de kippenslachterij op het A18 Bedrijvenpark gaat half juli verhuizen naar het leegstaande supermarktpand in Weel. Daarin zat eerder supermarkt Boni. De winkel wordt op de nieuwe plek ook groter, van 50 naar 750 vierkante meter. En er zal ook meer dan kip alleen worden verkocht, zoals restpartijen van levensmiddelen, en er komt een grillhoek met warme broodjes en maaltijden. Inwoners van Montferland hebben in 2024 bijna 130 miljoen euro aan zorgkosten gemaakt. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van dataverzamelaar Vectis. Teruggerekend naar het aantal inwoners is er nu al 4 jaar op rij een stijging van de kosten. In Montferland maakte de gemiddelde inwoner in 2024 3490 euro aan zorgkosten. Tegenover 3320 euro in 2023. Er komt geen extra geld voor de Martinuskerk in Etten. De kosten van de verbouwing van de kerk naar dorpshuis vielen hoger uit dan verwacht door de gestegen bouwkosten. En daarom vroeg de stichting Martinuskerk Etten om een extra subsidie van de gemeente Oude IJsselstreek. Maar dat geld komt er dus niet, want het maximale subsidiebedrag is bereikt, laat de gemeente weten. De voormalige kerk is nu een luxe dorpshuis waarin ruimte is voor een grand café. En er zijn meerdere zalen waar feesten kunnen worden gegeven. En tot zover het nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Kijk voor meer nieuws op regio8.nl of in de Regio 8-app.

0: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
1: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Fiets tijdens de Alpe d'Huez Indoor Ride op 4 juni in Rotterdam Ahoy. Haal geld op voor KWF en ontvang een smartbike.
4: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
5: Festival Achterland, het gezelligste dorp van de Achterhoek, opent ook dit jaar met Pinksteren weer de poorten. Vanaf donderdag 21 mei tot en met maandag 25 mei is het leukste festival van Gelderland iedere dag gratis te bezoeken op de Bleek in Doetinchem. In ons Achterland gaan we 5 dagen samen onthaasten, feesten, dansen, zweven. Want samen verdwalen is toch het allerleukste?
6: Is dat bijna Pinksteren?
5: Festivalachterland.nl.
7: Dit is Regio 8. Van de Achterhoek. 3 uur. Regio 8 Nieuws.
8: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. Het Openbaar Ministerie heeft de aangifte tegen PVV-voorman Wilders laten vallen. Vorig jaar zomer had Wilders een afbeelding op sociale media geplaatst van 2 vrouwengezichten. Links een jonge blonde vrouw met de letters PVV. Rechts een booskijkende oudere vrouw met hoofddoek en de letters P van de A. Volgens het OM zijn er niet genoeg aanknopingspunten dat de afbeelding bedoeld was om een groep mensen te beledigen of aan te zetten tot haat, discriminatie of geweld. Er kwamen zo'n 1600 meldingen over de afbeelding binnen. Er zijn geen aanwijzingen dat het hantavirus dat op het cruiseschip de Hondius werd aangetroffen zich anders gedraagt dan dat het virus normaal gesproken doet. Het virus wordt doorgaans via knaagdieren overgedragen. Het meest waarschijnlijk is dat het virus via die weg aan boord van het cruiseschip is gekomen. Op het schip zouden besmettingen van mens op mens hebben plaatsgevonden. Het onderzoek is nog niet afgerond, maar er zijn tot dusver geen bewijzen van een mutatie. De advocaten van de 39-jarige Paul V. uit Leiden, die maandag voor het doden van zijn partner 18 jaar cel in dwangverpleging tegen zich hoorde eisen, hebben in de rechtbank verklaard dat de vrouw zichzelf met de hondenriem van het leven zou hebben beroofd. Zij pleiten voor vrijspraak. Volgens de advocaten heeft de man geprobeerd de vrouw te redden. 2 pathologen concludeerden los van elkaar dat de letsels van de vrouw mogelijk meer bij zelfdoding passen dan bij moord. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers is geschrokken vanwege de agressie die gisteravond bij het gemeentehuis in Loosdrecht ontstond. Gisterochtend kwamen de eerste asielzoekers daar aan. De noodopvang werd met vuurwerk belaagd en in de bosjes naast het gebouw werd brand gesticht. Voor de 15 asielzoekers en COA-medewerkers in het gebouw was het een zeer ingrijpende en beangstigende situatie. Het COA noemt het geweld in Loosdrecht ronduit onacceptabel. Het weer, hier en daar een bui, maar ook af en toe wat zon. Er kunnen hagel, onweer en windstoten tot 60 km per uur voorkomen. Bij een matige zuidwest tot westenwind is het een graad of 13. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
9: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, fort. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
10: Wist jij dat Peppelman Zeilmakerij al 50 jaar ervaring heeft met verandazeilen en schaduwdoeken? Maar
11: we doen nog veel meer!
10: Met onze partytenten tot 500 personen valt uw feestje niet zomaar in het water! Peppelman Zeilmakerij. De expert op het gebied van afdekzeilen en huiven voor aanhangwagens en nog veel meer. Kom eens langs aan de Handelsweg 12 in Zeilhem of kijk op peppelman.nl.
6: Moet je kijken daar, leuke gast. I know. Ja, hij is hier wel vaker als ik aan het studeren ben. Is ook echt jouw type. Ja, toch? Maar hoe begin je zo'n gesprek? Nou, gewoon zo. Hoi, zin in koffie?
11: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
12: Je voelt je thuis, waar je daar echt bert streeft.
13: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
14: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
15: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste

Bon Jovi en Keep the Faith. Goedemiddag, je luistert naar Veerle op 8. Het is vies, vies weer. Het is katten, hamster, honden weer. Wah, en mensen die zijn daardoor ook veel te bang om te gaan rijden. Maar goed, hè? Ik ben er, we zijn er, we kunnen het feest beginnen. Samen met Mimi Webb, dit is Ends in Y.

Clearwater Revival. Hey, tonight. Ben jij zo'n persoon die zegt, vuur moet je met vuur bestrijden? Nou, dat gaat niet helpen. Dat werkt niet. Nee, en ik heb een zeer recent voorbeeld die ik daarbij kan geven. Want weet je nog dat nieuws van Doetinchem? Dat er toen gesprekken waren over het AZC en dat er toen meerdere mensen met eieren gingen gooien en vuurwerk en dat de ME werd ingezet. Kan je dat nog herinneren? Ja, nou, vandaag kwam het bericht naar buiten dat de voorbereidingen voor het AZC in Doetinchem gewoon doorgaan. Ja, het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, COA, die verwacht rond de zomer het AZC voor maximaal 100 vluchtelingen, onder wie 50 alleenstaande minderjarigen te openen. En nu de bezwaren ongegrond zijn verklaard, het AZC in Doetinchem is er straks voor maximaal 3 jaar. Dus, wil jij vuur met vuur bestrijden? Dan kan je alleen maar nog meer vuur verwachten, toch?

0: Maar wat is de shape of a woman dan? Is die vierkant? Is die cirkel? Is
1: het
0: die...
1: thema trio.
0: Geen idee. Wat ik wel weet is dat het tijd is voor het thema trio. Betekent dat je zometeen een plaat gaat horen. En die heeft te maken met het overkoepelende thema van vandaag. En wat is dan het thema van vandaag?
2: De hemel.
0: Echt waar?
2: Ja, echt waar.
0: Ja, nou echt waar. Inderdaad, het is morgen Hemelvaartsdag. Bekende dag waarop heel veel optredens gaan plaatsvinden. Waaronder ook die van Normaal. Maar bestaat er eigenlijk een nummer van Normaal die gaat over hemelvaart? Of over de hemel? Volgens mij niet, hè? Mogen de Graafschap... Mogen de Normaal-fans me even daarbij helpen? En ondertussen moeten we daar wel andere muziek luisteren die te maken hebben met de hemel.
1: Het thema.

0: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Coca-Cola of Fanta. Alle flessen van 1 liter voor maar 1 euro. En Nederlandse aardbeien. Bak van 400 gram voor maar 2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
3: Naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
4: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Nu alle L'Oréal Men Expert douche en deo voor maar 2,99 per stuk. Hohoho. Ren je in het zweet naar
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
8: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar €3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
7: Dus waar moet je zijn voor de magic?
9: Jojo. Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
10: Regio 8 Nieuws.
11: Goedemiddag, ik ben Marcel van Meer. Er komt geen extra geld voor de Martinuskerk in Etten. De kosten van de verbouwing van de kerk naar het dorpshuis vielen hoger uit dan verwacht door de gestegen bouwkosten. En daarom vroeg de stichting Martinuskerk Etten om een extra subsidie van de gemeente Oude IJsselstreek. Maar dat geld komt er dus niet, want het maximale subsidiebedrag is bereikt, laat de gemeente weten. De voormalige kerk is nu een luxe dorpshuis waarin ruimte is voor een grand café. En er zijn meerdere zalen waar feesten kunnen worden gegeven. Bij een ernstig ongeluk net over de grens bij Groenlo zijn vanochtend 2 gewonden gevallen. Een auto met Nederlands kenteken reed via de L608 in de richting van Vrede. Het ging mis toen een auto met Duits kenteken vanuit een zijweg linksaf wilde slaan. De bestuurder zag daarbij de Nederlandse auto over het hoofd met een harde botsing tot gevolg. Beide automobilisten zijn met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. Een berger heeft de zwaar beschadigde auto's afgesleept. Inwoners van Montferland hebben in 2024 bijna €130 miljoen euro aan zorgkosten gemaakt. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van dataverzamelaar Vectis. Teruggerekend naar het aantal inwoners is er nu al 4 jaar op rij een stijging van de kosten. In Montferland maakte de gemiddelde inwoner in 2024 3490 euro aan zorgkosten. Tegenover €3320 euro in 2023. De winkel naast de kippenslachterij op het A18 Bedrijvenpark gaat half juli verhuizen naar het leegstaande supermarktpand in Weel. Daarin zat eerder supermarkt Boni. De winkel wordt op de nieuwe plek ook groter, van 50 naar 750 vierkante meter. En er zal ook meer dan kip alleen worden verkocht, zoals restpartijen van levensmiddelen, en er komt een grillhoek met warme broodjes en maaltijden. En tot zover het nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Kijk voor meer nieuws op regio8.nl of in de Regio 8 app.
12: Dan de verkeersinformatie. Files gemeld op de A12 Arnhem richting Duitse grens. Tussen Knoopend Velperbroek en Zevenaar. Vertraging van 7 minuten, 6 kilometer. Ook op de A12 Arnhem richting Duitse grens. Dus afrit Beek en de Duitse grens. Vertraging van 11 minuten, 2 kilometer. Dan op de A12 Duitse grens richting Arnhem. Andere richting tussen Knoopend Ouddijk en Duiven. Vertraging van 6 minuten, 7 kilometer. Dan tot slot op de N325 Nijmegen richting Knoopend Velperbroek. Tussen het Gelredome en Westervoort. Vertraging van 3 minuutjes, 3 kilometer. Houd er rekening mee dat het drukker kan zijn op de wegen vanwege het slechte weer.
10: Veerle den Hartog.

Despertine. Van je kan het waarschijnlijk al wel raden van Ozone. Die staat ook bekend van Dragostin die thee. Die ken je waarschijnlijk ook nog wel. Hey, als je door Wil heen rijdt, hè, dan ken je misschien nog wel die co-op van vroeger, dat grote gebouw daar ook. Nou, die verdween op een gegeven moment. Toen kwam er de Boni. Nou, toen was die ook weg. En dan staat het pand leeg. En wat gaat er dan met dat pand gebeuren? Dat is dan de belangrijke, de prangende vraag. Dat is inmiddels bekend. Ik dacht eerst dat er appartementen in zouden gaan komen, maar dat komt er niet. Er komt heel wat anders. Wat het is, ga je zo meteen horen naar Jax Jones, D.O.D., Ina Rolton met Won't Forget You.

0: spannende, spannende plannen voor de Espro. Regio. En als ik zeg Espro, dan denk je waarschijnlijk meteen aan de kippenslachterij daar bij het bedrijvenpark aan de A18 bij Wil. Maar ze gaan dus soort van verhuizen. Of in ieder geval, die winkel daarnaast, die gaat dus verhuizen. Waar gaan zij nou naartoe?
1: Wij gaan naar Wil.
0: Oh.
1: Daar hebben wij een leegstaand winkelpand gevonden. En gezien hier de shop toch aan de kleine kant werd, hebben wij de stap genomen om naar Wil te verhuizen.
2: Het pand is iets minder dan een jaar geleden leeg komen te staan toen de supermarkt vertrok. Maar krijgt nu weer een nieuwe invulling. Het bedrijf houdt zich op de nieuwe locatie niet alleen bij de verkoop van kip.
1: Wat in Wil niet te koop is, proberen we naar de shop toe te brengen. Naar de XXL. Een grillhoek, dus een grillcorner. En warme broodjes. Maaltijden. Wil heeft geen sushi. Hoe mooi zou het zijn dat we met iemand kunnen samenwerken? We moeten verder nog even kijken van wat, hè, wie en wat wij daarvoor gaan vragen. Ik kan wel heel hard roepen van dit komt erin, dat komt erin en misschien is het helemaal niet mogelijk.
2: Een van de belangrijkste factoren voor de populariteit van de shop is de prijs. Hoewel de winkel in een groter pand trekt, hoeven de klanten zich volgens Jansen daar geen zorgen over te maken.
1: Dat is natuurlijk de eerste gedachte. Van, oh, dan zal alles wat duurder worden. Nee, wij proberen op dezelfde voet verder te gaan en het allemaal low budget te houden. En dat wij voor iedereen betaalbare kip hebben.
0: Ja, oh, wat geweldig. Gewoon alles lekker in de buurt. Dat je gewoon geen poot meer hoeft uit te steken. Of je kan al een kippetje halen om de hoek.

Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt.

0: op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Je hebt nog 5 dagen.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
5: Voor de makers. Praxis.
6: Een sfeervol interieur. Het gevoel van thuiskomen. Bij Betting Wonen in Bredevoort vindt u alles om van uw huis een thuis te maken. Modern, eigentijds, landelijk of jong wonen. Betting Wonen denkt graag met u mee. Betting Bredevoort. Leverancier van betaalbaar woonplezier. Kijk op bettingbredevoort.nl.
7: Schoon en fris. Nu betrekpleister Fluoriel wasmiddel Renew vloeibaar 2 stuks voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
6: Betting Wonen. Ook groot in relaxvoud thuis voor jong en oud.
8: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
9: Dit is Regio 8. Van de Achterhoek. 4 uur. Regio 8 Nieuws.
10: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. Gisteren zijn bij een demonstratie tegen het opvangen van asielzoekers in Apeldoorn 7 personen opgepakt. De betogers hadden zich opnieuw bij de rotonde in de wijk De Maten verzameld. 6 jongeren uit Apeldoorn verstoorden de openbare orde door vuurwerk af te steken. Een 7e uit Overbetuwe had een gebiedsverbod. Vorige week vrijdag hield de politie ook al 6 mensen aan. Zaterdag maar liefst 26. Op die avond werd een boa mishandeld en werd de politie met onder andere vuurwerk bekogeld. Kort na het uitbreken van de oorlog in het Midden-Oosten op 28 februari kozen heel veel mensen voor een vast energiecontract. Dat meldt de autoriteit Consument en Markt. Normaal gesproken neemt het aantal huishoudens met een vast contract maandelijks met 20.000 toe. In maart ging het om maar liefst 110.000 contracten. Ons aardgas komt voor 2/3 uit het buitenland en internationale conflicten zorgen snel voor hogere energiekosten. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd laat weten dat het laboratorium in Rijswijk, waar vorig jaar zomer de gegevens van zo'n 900.000 personen, vooral vrouwen, gehackt werden, heeft zich niet aan de wettelijke eisen voor informatiebeveiliging gehouden. Het grootste deel van de mensen waarvan de gevoelige informatie op straat kwam te liggen, deed mee aan het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker. Ook de gegevens van mensen die bijvoorbeeld een huid- of urineonderzoek hadden gehad, werden gehackt. Het kabinet wil de minimumleeftijd voor sekswerkers van 18 naar 21 jaar verhogen. Dat plan was er al in 2009, maar de coalitiepartijen D66, VVD en CDA willen dit in 3 jaar voor elkaar krijgen. Justitieminister Van Weel wil dat de prostitutie veiliger wordt en gaat ook uitzoeken of er een pooierverbod in het leven kan worden geroepen. Van Weel wil af van het misbruik maken van kwetsbare, vaak illegaal in Nederland werkende prostituees. Het weer, hier en daar een bui, maar ook af en toe wat zon. Er kunnen hagel, onweer en windstoten tot 60 km per uur voorkomen. Bij een matige zuidwest tot westenwind is het een graad of 13. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
11: Tuinonderhoud wordt een fluitje van een cent dankzij Brouwer Tuin- en Parkmachines in Braamt. Verkoop en reparatie van alle merken tuinmachines. Ook zijn we dé specialist in robotmaaiers en spuiten we puntstukken. Bekijk ons aanbod op ao-brouwer.nl.
12: Op zoek naar tuinmeubelen die passen bij u en uw tuin? Kom dan naar Goossens Atomica in Hengelo. De tuinmeubelspecialist van de Achterhoek. Neem eens een kijkje in onze showroom en laat u verrassen door ons brede aanbod in tuinmeubelen en accessoires. Goossens Atomica Tuinmeubelen. Het bedrijf waar service nog hoog in het vaandel staat. U vindt ons aan de Steenderenseweg 11 in Hengelo. Kijk ook op goossensatomica.nl.
13: We zijn Hemelvaartsdag, geopend van 11 tot 4 uur.
14: Asbest, veilig en deskundig laten verwijderen. Eén aanspreekpunt voor inventarisatie, vergunningaanvraag, saneren, het leggen van nieuwe dakbedekking en zelfs het monteren van zonnepanelen. Decovic.nl.
15: Deze zomer beleef je cultuur in de natuur. Kom naar naar een prachtige voorstelling in het Openluchttheater Engbergen. En geniet van theater, muziek en gezelligheid onder de open hemel. Kijk voor het gehele aanbod op openluchttheater-engbergen.nl.
16: Met zaterdag 30 mei Openluchtpopfestival Amfipop.
15: Samen uit, samen genieten in het Openluchttheater Engbergen.
17: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
18: Aanstaande zondag speelt Ulfse Boys vanaf 2 uur de volgende thuiswedstrijd in de competitie tegen FC Berg uit Zeerenberg. De wedstrijdsponsor is Mackings, sportshop uit Ulft. Mackings Sportshop is de sportspecialist voor de regio en heeft een ruim assortiment aan kleding, schoenen en accessoires op het gebied van functionele sporten en sportieve vrije tijd. Wedstrijdsponsor Mackings Sportshop en algehele hoofdsponsor van Ulfse Boys, de Hendrikse Groep Ulft, wensen u een sportieve wedstrijd.
19: Nieuwbouw, verbouw, renovatie, nieuwe badkamer of keuken. Brugink in Heelweg doet het allemaal. Brugink heeft ook een ruim assortiment keukens, sanitair en tegels. Kwaliteit en veelzijdigheid komen samen onder één dak, gecreëerd door eigen vakmensen. Dat is handig, dat is Brugink. Het begint op brugginkgroep.nl.
20: Dit is nou echt een perfect nummer voor als je nu nog vaststaat op die A12 vanwege die werkzaamheden aan de betonnen brug. Nog heel even wachten tot morgen.

0: Nou, lekker al je frustratie eruit geschreeuwd. Dan mag je nu lekker stil zijn. Want er is een gast in de studio. Niemand minder dan Nicky van der Dru in de Stripark. Oh, wacht. Ja, je hebt opeens een andere microfoon gepakt. Oh. Dus moet ik...
1: Heb je nu hem? Hallo.
0: Ja, je bent nu te horen.
1: Goedemiddag.
0: Ja, goedemiddag. Zo, het is even geleden dat je hier bent geweest, hè?
1: Ja, het is weer even geleden, inderdaad.
0: Wat heb je allemaal gedaan in de tussentijd?
1: Ja, toch wel veel gewerkt ook bij de Dru in het poppodium. Ja.
0: Ja, veel dingetjes uitgespookt.
1: Ja, zeker. We hebben Grupo Sportivo gehad in het poppodium. En we hebben een leuk buitenconcert gehad bij een andere locatie op ons terrein. Dus leuke dingen allemaal. Langzaam naderen we de zomer.
0: Ja, want over buitenconcert gesproken, gaat er morgen ook weer eentje gebeuren. Hè? Want ik zie hier buiten, ik kijk u even uit het raam van de studio. Ik zie een grote tent waar waarschijnlijk de letters bar op staan. Hè? De BAR.
1: Ja.
0: En ik zie dat er al wordt geoefend met de verlichting. Wat is dat?
1: Ja, ze zijn nou druk aan het opbouwen op het voorplein van de Dru voor Tribute at the Park.
0: Tribute at the Park. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Tribute klinkt een beetje als een coverband.
1: Ja, yes, dat klopt. Het is een hele middag, eigenlijk een hele dag. Van 's middags tot 's avonds een selectie aan tribute bands. Het is een samenwerking van de Dru en Huntepop. En het is alweer de derde editie. Dus daar gaan we het zo lekker over hebben.
0: Oh, spannend. En ook wat voor muziek je gaat horen, denk ik, hè?
1: Ja.
0: Ga je ook Lizzo horen?
1: Nee.
0: Oh.

0: Ja, ik zei het net ook al tegen Nicky. Daar gaan we. Daar gaan we, Nicky. Heb je er zin in?
1: Jazeker.
0: Jazeker. Je staat alweer helemaal te springen bijna. Of komt dat misschien net door die truffel die ik heb je gegeven?
1: Oh, dat klinkt heel fout. Als een lekker chocolaatje, hoor.
0: Het was niet zo'n chocolaatje. We gaan even de aandacht verleggen op iets heel anders. Namelijk Tribute at the Park. Morgen vindt dat plaats hier vlak voor het Dru Industriepark. Ik denk als we programma zouden maken morgen, dan zou het niet te horen zijn, denk ik, door alle geluid die er vanaf komt. Maar Tribute at the Park, wat houdt het in? Wie gaan er optreden? Vertel ons meer.
1: Tribute at the Park is inmiddels dus de derde editie. En het is een initiatief van Huntepop en Dru Industriepark. Dus een soort samenwerking. We hebben diverse bands. Het begint, of de deuren gaan open om 2:00 en het begint om 3:00. En de muziek gaat door tot aan 12:00 uit mijn hoofd. En wij hebben een tribute band van Bon Jovi, van CCR, van The Doors, Johnny Cash, van The Dijk, Red Hot Chili Peppers, even een beetje pittig in weer.
0: Was ja, vorig jaar was heel pittig.
1: Was heel tof, Red Hot Chili Peppers. Letterlijk pittig, ja. Oeh. Spice it up. En de Arctic Monkeys, een tribute band. Dat is de eerste keer dat we ook een beetje een uitstapje maken richting indie pop-rock, zeg
0: want
1: maar.
0: Inderdaad, Arctic Monkeys had ik niet verwacht in dat rijtje.
1: Nee, het is toch vrij meestal wel gewoon wat oudere muziek. Maar Arctic Monkeys is toch wel een beetje vernieuwing in de line-up.
0: Ja.
1: En als laatste de Herman Brood Band. Dit is trouwens niet de volgorde waar ze in spelen. De afsluiter is Bon Jovi.
0: Ja.
1: Maar op de website kun je sowieso het hele tijdschema vinden. Gewoon op de Dru-website. Maar Tribute at the Park is ook te volgen op de socials. Daar kun je ook alle info vinden. Dat is een beetje de standaard info. Ik zou vooral zeggen, kom lekker kijken. Het is een beetje buurtfeest vibe. Net zoals, dat zeggen mensen vaak ook van Huntepop. Het is eigenlijk een heel groot festival, maar toch kom je een beetje
0: iedereen
1: samen
0: tegen
1: daar of zo. En dat merk ik hier ook een beetje. Ja, ik wijs terwijl ik praat de hele tijd naar links. Maar dan komt er dat ze daar natuurlijk nu alles aan het opbouwen zijn. Ja. Nee, het ziet er hartstikke mooi uit. Twee podia's. En daar verdelen ze dus deze 8 bands over de hele dag.
0: Ja, want dan kan je ook op de website zien wat dan de werkelijke naam is van de tribute band. Hè? Want je kan natuurlijk niet zomaar de hele naam overnemen. Dat is natuurlijk een copyright probleempje.
1: Klopt.
0: Kan je bijvoorbeeld zo'n naam noemen die dan...
1: Ja, er zijn uiteraard wel vaak hele creatieve namen.
0: Ja.
1: Of niet. Want je hebt bijvoorbeeld van Bon Jovi is Bad Medicine. Uiteraard een nummer van Bon Jovi.
0: Nice.
1: The Doors heet Mojo Rising. Dat is een stukje tekst uit het nummer van The Doors.
0: En dan niet eens de deurknopjes of zo.
1: En de deurknopjes.
0: De Doorsknopjes.
1: De Dijk heeft gewoon de Dijk Live Tribute. Dus het gaat alle kanten op met de bandnamen. Maar die kan je inderdaad ook allemaal op de site vinden. Voor CCR misschien goed om te weten of leuk om te weten. Het is Callahan Clearwater Revival. Dus niet de Fortunate Sons. Die zijn natuurlijk bekend geworden vanwege dat tv-programma. Maar mijn persoonlijke favoriet is ook Callahan Clearwater Revival. Die komen ongelooflijk dicht bij het origineel qua zang en sound. Dus daar kijk ik ook wel naar uit.
0: Ja, precies. Heb je dan ook een hele leuke naam voor Johnny Cash?
1: Johnny Cash is Memphis Rose.
0: Memphis Rose. Ja, sorry, ik heb een andere klaarstaan. Ik hoop ook niet dat je dat erg vindt.
1: Nee, we gaan gewoon lekker luisteren.
0: Meer informatie over Tribute at the Park kun je vinden op
1: dru-industriepark.nl.
0: Yes. Johnny Cash. Misschien John met geldflap of zo. En dan, of John met pinpas. Ook een leuke tribute naam.
1: Johnny Contant.

0: As a Base, Don't Turn Around.
1: Het thema trio.
0: Yes, we zijn weer bij dat ene moment aangekomen waar je een plaat gaat horen die te maken heeft met het thema van vandaag. Ja, en het thema is hemelvaart. Morgen dan is dat zover. Zijn er een heleboel optredens. En vind ik dat wij ook gewoon lekker eventjes in een soort hemelvaartsthema lekker de dag door kunnen komen om ons voor te bereiden op morgen. Ja, en wat is nou precies hemelvaart? Nou, deze meneer, die heeft het zelfs al een keertje meegemaakt.
2: De hemel.
3: Echt waar?
2: Ja, echt waar.
3: Dat is een end reizen, hoor.
2: Nee hoor, ik zal er even zijn, doe ik mijn oog even dicht, dan trip ik even en dan zeg ik wat de boodschap is.
0: Nou, ik ben benieuwd.
2: Alles, niets. Wat betekent dat? Dat niets alles is. Dank u wel hoor. Van harte gefeliciteerd met uw interview.
0: Ja, nou dat is echt totaal niet waar hemelvaart om draait. Maar ik vond het te leuk om het te laten liggen natuurlijk.
1: Het thema trio.
0: Juist, daar zijn we ervoor. Eric Clapton, die is er inmiddels al. Die is aan het aankloppen.

0: Profiteer nu bij Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: Wow, wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
2: Oh, nu al zin in zaterdag.
1: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
3: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien. Per schaal 2,49. En Plus Nederlandse witte asperges, 500 gram, 3,99. We doen met je mee. Plus.
4: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: De hebben weken zijn terug. Met nu alle Kruidvat gezichtsreiniging 3 voor maar €5. Dus hup, alle gezichten dezelfde kant op naar...
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
9: Joehoe!
8: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
10: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
11: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
12: Woehoe!
11: Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
13: Regio 8 Nieuws.
14: Goedemiddag, ik ben Marcel van Meer. Er komt geen extra geld voor de Martinuskerk in Etten. De kosten van de verbouwing van de kerk naar het dorpshuis vielen hoger uit dan verwacht door de gestegen bouwkosten. En daarom vroeg de stichting Martinuskerk Etten om een extra subsidie van de gemeente Oude IJsselstreek. Maar dat geld komt er dus niet, want het maximale subsidiebedrag is bereikt, laat de gemeente weten. De voormalige kerk is nu een luxe dorpshuis waarin ruimte is voor een grand café. En er zijn meerdere zalen waar feesten kunnen worden gegeven. Inwoners van Montferland hebben in 2024 bijna €130 miljoen euro aan zorgkosten gemaakt. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van dataverzamelaar Vectis. Teruggerekend naar het aantal inwoners is er nu al 4 jaar op rij een stijging van de kosten. In Montferland maakte de gemiddelde inwoner in 2024 3490 euro aan zorgkosten. Tegenover 3320 euro in 2023. Bij een ernstig ongeluk net over de grens bij Groenlo zijn vanochtend 2 gewonden gevallen. Een auto met Nederlands kenteken reed via de L608 in de richting van Vrede. Het ging mis toen een auto met Duits kenteken vanuit een zijweg linksaf wilde slaan. De bestuurder zag daarbij de Nederlandse auto over het hoofd met een harde botsing tot gevolg. Beide automobilisten zijn met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. Een berger heeft de zwaar beschadigde auto's afgesleept. De winkel naast de kippenslachterij op het A18 Bedrijvenpark gaat half juli verhuizen naar het leegstaande supermarktpand in Weel. Daarin zat eerder supermarkt Boni. De winkel wordt op de nieuwe plek ook groter, van 50 naar 750 vierkante meter. En er zal ook meer dan kip alleen worden verkocht, zoals restpartijen van levensmiddelen, en er komt een grillhoek met warme broodjes en maaltijden. En tot zover het nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Kijk voor meer nieuws op regio8.nl of in de Regio 8 app.
15: Dan de verkeersinformatie. Houd er rekening mee dat het behoorlijk druk kan zijn op de wegen vanwege het slechte weer. En natuurlijk ook de werkzaamheden op de A12 bij de betonnen brug bij Arnhem. Allerlaatste dag zet je er even doorheen. Op de A12 file gemeld Utrecht richting Arnhem tussen afrit Wageningen en knooppunt Waterberg. Vertraging van 9 minuten 11 kilometer. Op de A12 Arnhem richting Duitse grens tussen knooppunt Velperbroek en Zevenaar. Vertraging van 3 minuten en ook nog eens 4 kilometer. Op diezelfde weg, zelfde richting, tussen afrit Beek en de Duitse grens. Vertraging van 11 minuten, 2 kilometer. Op de A12, Duitse grens richting Utrecht, tussen knooppunt Velperbroek en knooppunt Grijshoort. Vertraging van 4 minuten, 4 kilometer. Dan zijn er ook nog files te melden op de N-wegen. Daar is het ook behoorlijk druk. Op de N317 Doetinchem richting Dinxperlo, tussen de aansluiting met de A18 bij Doetinchem Oost en Etten. Vertraging van 3 minuten 2 kilometer. Op de N325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek, tussen het Gelredome en Westervoort. Vertraging van 4 minuten 3 kilometer. Dan op de N325 knooppunt Velperbroek richting Nijmegen, tussen knooppunt Velperbroek en Westervoort. Vertraging van 5 minuten 2 kilometer. En tenslotte, dan zijn we er eindelijk op de N325. Zelfde richting, zelfde weg, tussen Huissen en het Gelredome. Vertraging van 4 minuten 2 kilometer.
9: Heerle Den Hartog, regio 8. Una

Shaboozy, de nieuwste Born to Die. Morgen, dan is hier vlak voor het Dru Industriepark het Tribute at the Bank. Ontzettend gaaf. Er komen zo ontzettend veel tribute bands optreden. Meer informatie op www.dru-industriepark.nl. En waarom je dat even zou moeten checken, is omdat er een kans bestaat dat jij erbij mag en kan zijn morgen. Want er is een setje kaarten hier die vandaag weggegeven moet worden. Dus ik dacht, laat ik even een vraag verzinnen voor jou die een beetje makkelijk is, die een beetje te doen is. En als je het antwoord al weet, stuur het dan heel snel op naar 0647470022. De vraag luidt: waar staat CCR voor? Waar staat CCR voor? Als je het weet, stuur het heel snel op. Ik zal het nog één keer halen. 0647470022. Voor Tribute at the Park. Klonk veel te Engels. Even een stukje Nederlands er tussendoor.

doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

Wat als je valt? Nou, ik denk dat dan een beetje... klein beetje pijn gaat doen ook. Ja, ja. Om even heel eerlijk te zijn, hè? Ja, zo is het wel. Wil jij nou morgen wat te doen hebben? Denk je, tribute bands vind ik ontzettend gaaf. Al die energie die ze erin steken om echt te klinken als een band of artiest waar ze zo ontzettend fan van zijn. Nou, waar staat CCR voor? Weet jij het antwoord? Stuur het op naar 06-4747-0022. En wie weet ga je erheen samen met een gezellige compagnon. Zo Frans, Nederlands, een vriend.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
3: Dat is een zonnig prijsje.
2: Ja, zo goedkoop. Dan gaan we vieren. Aldi.
4: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
2: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts €3.
5: Aldi. Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
6: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
7: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens rubbel buitenlak?
8: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
9: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze rubbel buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
10: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 5 uur. Regio 8 nieuws.
11: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. De Gezondheidsraad adviseert gezondheidsminister Sophie Hermans om een langlopend onderzoeksprogramma naar de behandelingen tegen post-COVID en andere post-acute infectieziekten in het leven te roepen. Zorgverleners moeten breed gaan samenwerken om patiënten te kunnen helpen. En ook moet de registratie van patiënten verbeteren, zodat inzichtelijk wordt hoe groot de patiëntengroep is. Eind dit jaar komt er een einde aan de financiering van C-Support, de stichting die post-COVID-patiënten helpt. De Europese Commissie komt niet met een Europees verbod, maar roept de lidstaten wel op om conversietherapie te verbieden. Deze therapie staat bekend als homogenezing. Voorzitter von der Leyen zegt dat er voor dit soort therapieën in de Unie geen plaats is. Eerder was een petitie aangeboden om de therapie in de lidstaten te verbieden. Deze petitie werd ruim 1 miljoen keer ondertekend. Vanmorgen werd er al voor een drukke avondspits gewaarschuwd en die verwachting komt helemaal uit, zegt de ANWB. Het is veel drukker dan normaal. Op een doorsnee woensdagmiddag staat er rond dit tijdstip ongeveer 360 kilometer file. Nu is dat 670 kilometer. Veel mensen trekken er dit hemelvaartsweekend op uit. De drukte gaat alle kanten op. Nederlanders onderweg naar België en Duitsland, maar ook Duitsers en Belgen die juist naar Nederland komen. Op de A16 tussen Rotterdam en Breda en de A2 van Maastricht naar Eindhoven lopen automobilisten vertraging op vanwege ongelukken. Volgende maand sluit het Amerikaanse immigrantendetentiecentrum Alligator Alcatraz in Florida de deuren. De gevangenis zou niet doeltreffend genoeg en te duur zijn. In deze speciale gevangenis wachten zo'n 1400 migranten op deportatie. Het is gelegen in een moerasgebied, de Everglades, en in de buurt wemelt het er van de krokodillen en pythons. Volgens verschillende Amerikaanse media worden de gevangenen begin volgende maand naar andere gevangenissen overgeplaatst. Het weer. Vanavond en vannacht vallen er nog wat buien. Het kwikdaalt naar een graad of 5. Morgen is het wisselvallig en wisselen buien, wolken en zon elkaar af. Het is vrij fris met 12 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
12: Hele aantrekkelijke prijzen bij Trekpleister. Nu 1+1 gratis op alle producten van Garnier. Wauw, wat een voordeel. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Festival Achterland, het gezelligste dorp van de Achterhoek, opent ook dit jaar met Pinksteren weer de poorten. Vanaf donderdag 21 mei tot en met maandag 25 mei is het leukste festival van Gelderland iedere dag gratis te bezoeken op de Bleek in Doetinchem. In ons Achterland gaan we 5 dagen samen onthaasten, feesten, dansen, zweven. Want samen verdwalen is toch het allerleukste?
13: Is dat bijna Pinksteren?
3: Festivalachterland.nl.
14: Nog niet van Fris Thuis Achterhoek gehoord? Al je meubels worden bij jou thuis grondig gereinigd en ruiken daarna weer lekker fris. Snel geregeld en je meubels zijn weer zo goed als nieuw. Kijk snel op fris-thuis-achterhoek.nl.
15: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
14: Fris Thuis Achterhoek. Voor een echt fris huis.
16: Meubeloutlet Campers. Met een grote keuze in bedden, banken, voor thuis, eethoeken en nog veel meer. En dat met de kwaliteit van Campers, maar met heel veel voordeel. Kom kijken en laat u verrassen bij Meubeloutlet Campers aan de Hogeweg in Ulft.
17: Hemelvaartsdag geopend.
18: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
19: Den Hartog.
20: 5 uur, lekker richting huis. Hopelijk morgen nog vrij. En als je moet werken, kan je in ieder geval zonder problemen over de A12.

gewoon lekker een derentje uit de Achterhoek. Veel beter. Hey, dat schooltje, hè? Dat is, nou ja, dat pand waar ooit een school in zat, voormalig schoolgebouw, de Wezentorst in Ulft. Die wordt gesloopt. Ja, die wordt toch gesloopt. Het pand van de voormalige middelbare school, die wordt stevig aangepakt. Het gebied rond de oude school ook de komende jaren. In eerste instantie zouden delen van het pand een nieuwe invulling krijgen, zodat het kon blijven staan. Maar nu blijkt dat dus helemaal niet haalbaar. Nee, in het eerste ontwerp stonden er in de bestaande school nog woningen, kleinschalige horeca getekend. En de gymzalen waren in beeld om omgebouwd te worden tot maatschappelijke voorzieningen. Maar omdat het plan simpelweg niet haalbaar lijkt, gaat de sloopkogel tegen de school uit 1985 er toch doorheen. Maar ja, eerst werd het dan gesproken over 175 woningen. En het definitieve ontwerp worden dit er wat minder, 150, zo'n 25 minder. En in de tweede helft van 2026 wordt het omgevingsplan opgesteld. Ja, dat is toch wel weer jammer, hè? Zo'n gebouw vol met geschiedenis gaat dan toch weer tegen de vlakte. Maar hè, we moeten wat doen aan die wooncrisis. Mensen moeten nou eenmaal een plekje kunnen hebben om te wonen. Voor iedereen geldt dat, hè? Echt iedereen.

0: Mike and the Mechanics, Over My Shoulder. En als je over je schouder kijkt, dan hoor je...
1: Het thema trio.
0: Precies, we hebben nog één laatste track te gaan. En met het thema trio hoor je dus zometeen een track die te maken heeft met het thema van vandaag. En ik dacht, ik ga gewoon weer voor de allerlaatste keer dezelfde audiofragment horen. Wat nou precies het thema is.
2: Hemel.
3: Echt waar?
0: Wacht.
2: De hemel.
3: Ja. Echt waar?
2: Ja, echt waar.
3: Dat is een end reizen, hoor.
2: Nee, hoor. Ik zal er even zijn. Doe ik mijn oog even dicht. Dan trip ik even. En dan zeg ik wat de boodschap is.
0: Ja, nou, dat is inderdaad. Die heeft echt al een hemelvaart achter de rug zitten, klinkt het. Maar we hebben het dus over de hemel vandaag. En er zijn een heleboel artiesten, een heleboel bands, die hebben dus een nummer gemaakt over de hemel. Over hun eigen interpretatie misschien ook wel. Of iets heel metaforisch. En er kwam al een suggestie binnen. Maar ik vond het wel heel erg lang duren. En uiteindelijk had ik zoiets van, ja, maar weet je, het is eigenlijk wel iets waar je meteen aan denkt als je zou zeggen hemel en artiest.
1: Het thema trio.
0: Ik denk dan meteen aan Led Zeppelin.

0: hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hé, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
1: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
4: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
5: Joehoe!
4: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
6: Regio 8 Nieuws.
7: Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. Inwoners van Montferland hebben in 2024 bijna 130 miljoen euro aan zorgkosten gemaakt. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van dataverzamelaar Vectis. Teruggerekend naar het aantal inwoners is er nu al 4 jaar op rij een stijging van de kosten. In Montferland maakte de gemiddelde inwoner in 2024 3490 euro aan zorgkosten. Tegenover €3320 in 2023. Bij een ernstig ongeluk net over de grens bij Groenlo zijn vanochtend 2 gewonden gevallen. Een auto met Nederlands kenteken reed via de L608 in de richting van Vrede. Het ging mis toen een auto met Duits kenteken vanuit een zijweg linksaf wilde slaan. De bestuurder zag daarbij de Nederlandse auto over het hoofd met een harde botsing tot gevolg. Beide automobilisten zijn met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. Een berger heeft de zwaar beschadigde auto's afgesleept. De winkel naast de kippenslachterij op het A18 Bedrijvenpark gaat half juli verhuizen naar het leegstaande supermarktpand in Weel. Daarin zat eerder supermarkt Boni. De winkel wordt op de nieuwe plek ook groter, van 50 naar 750 vierkante meter. En er zal ook meer dan kip alleen worden verkocht, zoals restpartijen van levensmiddelen, en er komt een grillhoek met warme broodjes en maaltijden. Er komt geen extra geld voor de Martinuskerk in Etten. De kosten van de verbouwing van de kerk naar dorpshuis vielen hoger uit dan verwacht door de gestegen bouwkosten. En daarom vroeg de stichting Martinuskerk Etten om een extra subsidie van de gemeente Oude IJsselstreek. Maar dat geld komt er dus niet, want het maximale subsidiebedrag is bereikt, laat de gemeente weten. De voormalige kerk is nu een luxe dorpshuis waarin ruimte is voor een grand café. En er zijn meerdere zalen waar feesten kunnen worden gegeven. En tot zover het nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Kijk voor meer nieuws op regio8.nl of in de Regio 8 app.
8: Buiten is het
9: 11 graden.
8: Oh, oh, oh, spreek tot ons, wijze weerboer van het oosten.
9: Ja, we hebben hard het... Zo. Ja, dat was de beste aankondiging ever, Gerrit.
10: Ja.
9: Wat ik wilde zeggen is, het is tijd voor onze enige echte Gerrit Vossers. Goedemiddag.
10: Goedemiddag.
9: Ja, gaan we gewoon even opnieuw, hè?
10: Ja, ja, neem maar dat kan.
9: Gelukkig maar.
10: Wordt eruit geknipt, dus...
9: Dit is live. Oh. Ja, maar goed.
10: Sinds wanneer?
9: Heb je weer grapjes aangetrokken?
10: Oh.
9: Ja, oké. Okay. We gaan even zonder gekkigheid lekker door naar het weer. Want vandaag was het iets van 10, 11 graden. Maar wat gaat het morgen worden?
10: Ja, ja, en al, ja, 10, 11 graden in de regen was het een graadje of 8. En ja, er viel wel wat buien, maar ik vond voor de Achterhoek meervallen. De meeste buien, actiefste buien, die trokken net langs de grens op. En Brabant, Limburg, daar is ook wel meer gevallen. En ten noorden van ons, en dan zien we ook in de neerslag hoeveelheden in Gelderland. Want Hattemerbroek, dat is een beetje het puntje van de Veluwe. Ten noorden van het noordwesten. En daar is bijna 10 mm gevallen in onze omgeving. Ja, ik zag nog wel Doetinchem 7, maar de meerderheid zat er rond een graad of een graad, maar over 4 mm, 5 mm. Dus daar viel allemaal nog wel mee. En verder, de wind die trok nog wel wat aan tijdens wat buien, maar op dit moment is het lekker rustig. De zon is er wat bij, maar er zijn weer wat nieuwe buien aan het uitbroeden. En die trekken ook langzaam over onze omgeving weer. En daar hebben we in ieder geval vanavond en ook komende nacht nog wel wat meer te maken. Later in de nacht wordt het allemaal wel wat droger. En dan koelt het af naar een graad of 5. Ja, en morgen dan hebben we in de ochtend nog wel een enkele bui, maar gaandeweg de dag. Dan hebben we eind van de ochtend en ook in de eerste helft van de middag wat actievere buien. En dan kan het ook eventjes goed doorregenen. Er zitten ook weer van die rode stippen in. Dus het is ook maar net waar je op dat moment bent. Maar het kan soms even goed doorregenen. En dan laat op de middag dan lijkt het allemaal wat droger te gaan worden vanuit het westen. In het oosten is dat natuurlijk het laatste. Dus in ieder geval in de tweede helft van de middag dan neemt bij ons de buiigheid af. Ja, en de temperatuur die zal morgen ook nog liggen zo rond 12 graden, 12, 13 graden als maximum. En dan in de buien is het ook wat minder met een graad of 8. Nou, de wind erbij, die is morgen ook nog wel aardig aanwezig tijdens de bui, maar als de buien voorbij zijn, de zon komt er af en toe nog door, dan is het allemaal wat rustiger. Ja, en vrijdag doet ook nog goed meer qua neerslag, dan kan er ook nog aardig wat regen vallen. En vanaf het weekend, zaterdag, zondag, dan wordt het allemaal wat rustiger. Temperatuur gaat ook langzaam omhoog, 15 graden op de zaterdag en zondag 16, 17 graden. En zondag lijkt het in ieder geval voor de Achterhoek haast een droge dag te gaan worden. En dat is ook de opmaat naar wat hogere temperaturen begin volgende week. Want dan gaan we richting de 20 graden op de dinsdag.
9: Oh, lekker. Dus we hebben een goed vooruitzicht.
10: Ja, de vooruitzichten zijn goed, maar ja, dan zijn de meeste mensen weer aan het werk. En die hebben een lang weekend, hè, dat begint vanavond al. En dan hebben ze morgen en vrijdag vrij. En dan het weekend. Maar ja, dat moet wel een beetje. Dat zal ook vooral binnenactiviteiten worden. En zondag dan kan er buiten ook nog wel wat gedaan worden. Dus zo zit het op dit moment in elkaar.
9: Ja, soms is het even niet anders, hè?
10: Nee.
9: Nee, soms moet je roeien met de riemen die je hebt.
10: En iedereen heeft hetzelfde, dus ach ja.
9: Precies. Nou goed, we slaan onszelf er doorheen. Hey, morgen dan ben ik er natuurlijk niet. Vrijdag ben ik er ook niet. Het weekend ben ik er ook niet. Maandag wel.
10: Ja, morgen is er volgens mij niemand, maar we horen het wel.
9: Ja, het is wel nog wat speciaals vanuit Get the Grip.
10: Oké.
9: Ja.
10: Nou ja, we zetten de radio aan en we laten het over ons heen komen.
9: Precies, net als het weer. Hey, dankjewel Gerrit en goed gaan.
10: Ja, goed gaan.
9: Nou, dan nog even de verkeersinformatie. Op de A12 Arnhem richting Duitse grens tussen afrit Beek en de Duitse grens. 8 minuten vertraging, 2 kilometer. Op de goedemorgen zeg. Op de N317 Doetinchem richting Dinxperlo tussen de aansluiting met de A18 bij Doetinchem Oost en Etten. Vertraging van 3 minuten, 2 kilometer. Op de N325 Nijmegen richting Knopend Velperbroek tussen het Gelredoom en Westervoort. Vertraging van 6 minuten, 3 kilometer. En tenslotte op de N325 Knopend Velperbroek richting Nijmegen. Dus wel de andere richting tussen Knopend Velperbroek en Westervoort. Vertraging van 8 minuten, 2 kilometer. Files nemen af.
5: Regio 8. Heerlen Den Hartog. Regio 8.

Deze gaat hard hoor. Robin, keep this fire burning. Gaan we doen. Ja, we laten eventjes het fikkie lekker stoken. Niet echt natuurlijk, het is een beetje intens. We hadden een spelletje die we aan het spelen waren. En dit om kans te maken op 2 kaarten voor Tribute at the Park. Dat zich morgen afspeelt op het Dru Industriepark. En we hebben een winnaar. Ja, de vraag die luidde, waar staat CCR voor? En dat is natuurlijk Creedence Clearwater Revival. En Doortje heeft het juiste antwoord gegeven. Doortje, gefeliciteerd. Ik hoop dat je nog luistert naar Regio 8. Omdat je denkt van, joh, ik heb gewonnen. Het is goed zo. Nee, gefeliciteerd. Heel veel plezier morgen. Maak er wat moois van. Samen met je plus 1. Ondertussen Johnny Nash, Falling In and Out of Love.

net veranderd in een weerwolf omdat de volle maan is of zo. Geen idee. Sam Feld, Justin Jesso met Sinners on the Moon. Het is inmiddels alweer bijna avond. Mijn maag begint te... Ik wilde zeggen te knorrelen, maar volgens mij is het te... Nee, nou maar zitten, te knorren of te borrelen. Ik haalde alles door elkaar. Zoals Winnie de Pooh altijd zegt, ik heb knaagje in mijn maagje. Dus eet smakelijk alvast, vooral als je nog moet eten. En ik hoop dat het gesmaakt hebt als je gegeten hebt. En ik wens jou een heel fijn, langdurig weekend. Ja, ik zou zeggen fijne dagen. Ja, je zegt niet echt fijne hemelsvaart, hè? Nee, gewoon fijne dagen. Maak er mooie dagen van, dat kan ik natuurlijk wel zeggen. En tot maandag. Oh ja, dezelfde tijd, dezelfde zender.

0: in de Lidl Plus-app Lidl-punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl-punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
1: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 2 weken lang 30% korting op verf en bytes. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
0: En ook extra goedkoop met Lidl Plus. Verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 2,59. Lidl, je verdient het.
2: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
3: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar €2 bij Burger King.
4: Oh. Goedemorgen allemaal. Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroon.nl.
5: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
6: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
7: Nu verse asperges eten bij Doppel Adler? Dat kan. Hier worden de asperges handgeschild. Restaurant Doppel Adler heeft een uitgebreide aspergemenukaart. Met onder andere aspergesoep, asperges met ham, asperges met zalm en zelfs een compleet menu met asperges. Kom naar restaurant Doppel Adler en geniet van de verse asperges.
8: Ja, wo gibt's denn sowas?
7: Bij restaurant Doppel Adler in Halderen. 10 minuten rijden vanaf de grensovergang Gendringen.
8: Doppel Adler. Goed und lekker.
9: Is regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 6 uur. Regio 8 nieuws.
10: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op regio 8. Arnhem roept als eerste Nederlandse stad op om kinderen zo lang mogelijk zonder smartphone te laten opgroeien. Scholen, kinderopvangorganisaties en de gemeente trekken daarin samen op. Volgens initiatiefnemers zorgen smartphones en sociale media voor meer pesten, slechter slapen en minder concentratie. Ook zeggen scholen steeds vaker ruzies uit appgroepen te moeten oplossen. Het advies is om een kind pas vanaf groep 8 of later een eigen smartphone te geven. De Europese Gezondheidsdienst ECDC vindt het belangrijk dat sommige vliegtuigpassagiers rond een hantavirusbesmetting in quarantaine gaan. Het gaat dan om mensen die dichtbij een besmette Nederlandse vrouw zaten op vluchten van Sint Helena naar Johannesburg en van Johannesburg naar Amsterdam. Die vrouw werd voor vertrek uit het KLM-toestel gehaald en overleed later. Volgens het ECDC lopen vooral passagiers in dezelfde rij of vlakbij extra risico. Andere reizigers hoeven alleen maar alert te zijn op klachten. 3 verdachten van de dodelijke vechtpartij in Hoorn blijven langer vastzitten, zo heeft de rechtbank in Noord-Holland bepaald. 2 verdachten van 17 jaar blijven nog 60 dagen in voorarrest. Een derde verdachte van 18 jaar blijft nog 30 dagen vastzitten. Bij de vechtpartij eind maart werd een 29-jarige man uit het Noord-Hollandse Hoorn doodgestoken. Bij het geweld in het uitgaansgebied waren toen ongeveer 20 mensen betrokken. En Oekraïne en Litouwen gaan samen drones ontwikkelen voor defensie en veiligheid. Dat heeft de Oekraïnse president Zelensky bekendgemaakt. Hij stuurt zijn militaire experts naar Litouwen om samen te werken. Volgens Zelensky moeten beide landen zich voorbereiden op moderne dreigingen. De aankondiging kwam tijdens de B9-top in de Roemeense hoofdstad Boekarest. Daar overleggen Oost-Europese NAVO-landen over veiligheid en defensie. En de dreiging vanuit Rusland is een agendapunt. Het weer vanavond en vannacht vallen er nog een paar buien. Het is 's nachts een graad of 5 bij een zwakke, aan de kust matige tot vrij krachtige noordelijke wind. Morgen wordt het wisselvallig met wolken, buien en zon bij zo'n 13 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis af vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
1: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
2: Voor de makers.
3: Praxis.
4: Een avond om naar uit te kijken. Waar begint dat? Bij Rode Pesto. Parmezaanse kaas en een mega krokante kipburger. Lekker Italiaans tafelen met de McCrispy Italian van McDonald's. I'm loving it.
5: Shop bij Designer Outlet Roermond. De PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
6: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
7: Oh. Goedemorgen allemaal. Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroon.nl.
8: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor

0: 50.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets.
3: Elke dag een frisse start. Nu exclusief bij Trekpleister. Woolite Wasmiddel Gold 2,7 liter voor €6,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
5: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
7: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar €3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
6: Dus waar moet je zijn voor de magic?
8: Jojo.
9: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 7 uur. Regio 8 nieuws.
10: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. De Gezondheidsraad wil dat onderzoek naar long-covid en vergelijkbare chronische aandoeningen topprioriteit krijgt. Want ziekten als long-covid, ME en het Q-koorts vermoeidheidssyndroom zijn een groot gezondheidsprobleem. Er is kritiek op het kabinet omdat extra investeringen in onderzoek en gespecialiseerde zorg uitblijven. Patiëntenorganisaties zijn blij met de erkenning, maar ze missen concrete patiëntenhulp op korte termijn. Ook waarschuwen ze voor behandelmethodes die de klachten alleen maar kunnen verergeren. Arnhem roept als eerste Nederlandse stad op om kinderen zo lang mogelijk zonder smartphone te laten opgroeien. Scholen, kinderopvangorganisaties en de gemeente trekken daarin samen op. Volgens initiatiefnemers zorgen smartphones en sociale media voor meer pesten, slechter slapen en minder concentratie. Ook zeggen scholen steeds vaker ruzies uit appgroepen te moeten oplossen. Het advies is om een kind pas vanaf groep 8 of later een eigen smartphone te geven. Twee Nederlandse mannen zijn opgepakt na een overval op een supermarkt in Duitsland. Na die overval in het plaatsje Nieuwkerk sloegen de verdachten op de vlucht richting Nederland. De Duitse politie zette de achtervolging in toen het duo stoptekens negeerde. In Nijmegen crashte hun vluchtauto uiteindelijk in de bosjes. De twee mannen uit Utrecht en Amersfoort zijn daarna direct aangehouden. Duitsland heeft inmiddels om uitlevering van de beide verdachten gevraagd. Hoe snel dat gaat gebeuren is niet duidelijk. En Oekraïne en Litouwen gaan samen drones ontwikkelen voor defensie en veiligheid. Dat heeft de Oekraïense president Zelensky bekendgemaakt. Hij stuurt zijn militaire experts naar Litouwen om samen te werken. Volgens Zelensky moeten beide landen zich voorbereiden op moderne dreigingen. De aankondiging kwam tijdens de B9-top in de Roemeense hoofdstad Boekarest. Daar overleggen Oost-Europese NAVO-landen over veiligheid en defensie. En de dreiging vanuit Rusland is een agendapunt. Het weer vanavond en vannacht vallen er nog een paar buien. Het is 's nachts een graad of 5 bij een zwakke, aan de kust matige tot vrij krachtige noordelijke wind. Morgen wordt het wisselvallig met wolken, buien en zon bij zo'n 13 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
11: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Nog een keer! Papa, sneller!
13: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
11: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Je hebt nog 5 dagen.
14: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. ga voor auto-onderhoud naar

0: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
1: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
2: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
3: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
4: Is dat jouw dochter die zo hard rent?
5: Ja, enorme stuiterbal. Heb jij er ook eentje rondrennen?
4: Die andere stuiterbal daar.
5: Dus jij staat hier ook nog wel een tijdje. Koffietje doen?
6: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen?

0: geef je tuin een goede basis met karwei. Profiteer nu van 1+1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
1: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis af vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
2: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
4: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: Odido. Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
7: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 8 uur. Regio 8 Nieuws.
8: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. In een deel van Loosdrecht geldt een noodverordening na de ongeregeldheden bij de asielopvang. Mensen mogen daar alleen komen als ze een aantoonbare reden hebben. Ook zijn samenscholingen verboden en worden auto's gecontroleerd. De maatregelen volgen op de brandstichting bij het gemeentehuis waar asielzoekers verblijven. Demonstranten gooiden daar met vuurwerk en fakkels, waardoor er brand ontstond. De politie mag in het gebied tot zaterdag 24 uur per dag preventief fouilleren. Premier Jette gaat de ontvoering van het Nederlandse meisje Insia bespreken met de Indiase premier Modi, die dit weekend Nederland bezoekt. Het meisje werd 10 jaar geleden door haar vader meegenomen naar India en keerde nooit terug. Nederland probeert al jaren tevergeefs een oplossing te vinden. Het kabinet stuurt nu ook een ambtelijke delegatie naar India. Die moet een ontmoeting tussen Insia en haar moeder proberen te regelen. Het uitblijven van vooruitgang in de zaak is enorm frustrerend, zegt het kabinet. De Gezondheidsraad wil dat onderzoek naar long-covid en vergelijkbare chronische aandoeningen topprioriteit krijgt. Want ziekten als long-covid, ME en het Q-koorts vermoeidheidssyndroom zijn een groot gezondheidsprobleem. Er is kritiek op het kabinet omdat extra investeringen in onderzoek en gespecialiseerde zorg uitblijven. Patiëntenorganisaties zijn blij met de erkenning, maar ze missen concrete patiëntenhulp op korte termijn. Ook waarschuwen ze voor behandelmethodes die de klachten alleen maar kunnen verergeren. En de NAVO wil meer verantwoordelijkheid voor de Europese verdediging bij Europese landen leggen. NAVO-topman Rutte noemt dat de volgende stap voor het bondgenootschap. De Verenigde Staten willen hun militaire rol in Europa langzaam verkleinen. Zo kunnen de Amerikanen zich meer richten op de concurrentie met China. De plannen moeten op de komende NAVO-top worden besproken. Volgens Rutte krijgen Europese landen de tijd om hun militaire slagkracht verder op te bouwen. Het weer vanavond en vannacht vallen er nog een paar buien. Het is 's nachts een graad of 5 bij een zwakke, aan de kust matige tot vrij krachtige noordelijke wind. Morgen wordt het wisselvallig met wolken, buien en zon bij zo'n 13 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: in de Lidl Plus-app Lidl-punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl-punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
0: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van. Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
3: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. De stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
4: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar MaxiZoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. MaxiZoo, alles voor je dier.
5: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.

Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om

0: Haha borrelhapjes tot en met 210 gram van de versafdeling. 3 stuks voor 5,99.
1: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
4: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
5: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 9 uur. Regio 8 nieuws.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Bij het Landelijk Actiecomité Scholieren gaat bijna een derde van de klachten over de eindexamens over geluidsoverlast door fatbikes. Veel leerlingen klagen vooral over afgaande alarmen op het schoolplein. In totaal zijn er al 183.000 klachten binnengekomen over de examens. Ook het VMBO-examen Economie leverde veel problemen op, want veel leerlingen vonden de vragen onduidelijk. Het LAX zegt dat er dit jaar meer klachten over de eindexamen zijn binnengekomen dan vorig jaar. In Loosdrecht wordt opnieuw gedemonstreerd tegen de noodopvang van asielzoekers in het gemeentehuis. De gemeente heeft strenge maatregelen genomen na eerdere ongeregeldheden. Zo geldt er nu een noodverordening en een veiligheidsrisicogebied rond het centrum. Demonstranten mogen niet dicht bij het gemeentehuis komen en auto's worden gecontroleerd. Eerder liep een protest uit op brandstichting bij het gebouw in Loosdrecht. Daarbij moest de politie ingrijpen en kwam de mobiele eenheid in actie. Premier Jette gaat de ontvoering van het Nederlandse meisje Insia bespreken met de Indiase premier Modi, die dit weekend Nederland bezoekt. De meisje werd 10 jaar geleden door haar vader meegenomen naar India en keerde nooit terug. Nederland probeert al jaren tevergeefs een oplossing te vinden. Het kabinet stuurt nu ook een ambtelijke delegatie naar India. Die moet een ontmoeting tussen Insia en haar moeder proberen te regelen. Het uitblijven van vooruitgang in de zaak is enorm frustrerend, zegt het kabinet. En een Duitse kinderarts wordt verdacht van zeker 130 zedenmisdrijven bij kinderen. Volgens het Openbaar Ministerie zouden de feiten zich hebben afgespeeld in de 12 jaar voor dit jaar. De man werkte in klinieken in de omgeving van Berlijn en werd vorig jaar gearresteerd. Veel van de misdrijven als seksueel misbruik en verkrachting zouden tijdens werktijd zijn gepleegd. De kinderarts zit nu in voorarrest omdat er risico op herhaling wordt gezien. Als hij schuldig blijkt te zijn, riskeert hij een lange celstraf. Het weer, vanavond en vannacht vallen er nog een paar buien. Het is 's nachts een graad of 5 bij een zwakke, aan de kust matige tot vrij krachtige noordelijke wind. Morgen wordt het wisselvallig met wolken, buien en zon bij zo'n 13 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
7: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
8: Nu bij Gamma, 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Gamma!
7: En ook extra goedkoop met Lidl Plus. Verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar €2,59. Lidl, je verdient het.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis af vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
11: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
12: De 3 beste ingrediënten voor een avondje gamen. 10 juicy kipstukjes, 10 cheesy sticks en lekkere dipsaus. Samen genieten van de Sharebox McNuggets en mozzarella sticks van McDonald's. I'm loving it.
13: Oh. Goedemorgen allemaal.
14: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroon.nl.

0: Klap op meer dan 1000 artikelen. Deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
1: Voor de makers. Praxis.
2: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
3: Dag, liefie. Mama houdt van jou.
4: Eerste schooldag?
3: Ja, zo lastig.
4: Het went, hoor. Echt. Zin in een koffietje?
3: Ja, lekker.
5: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
6: Je voelt je thuis, waar je Douwe Egberts drinkt.
7: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
8: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 10 uur. Regio 8 nieuws.
9: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. In de Filipijnse Senaat zijn tientallen schoten gehoord rond een verhoor van senator en oud-politiechef Ronald de la Rosa. Volgens persbureau AP zou er een poging zijn gedaan om hem te arresteren. De la Rosa wordt door het internationaal strafhof gezocht vanwege zijn rol in de war on drugs. De Filipijnse president Marcos zegt dat hij niet weet wie de schoten heeft gelost. Er zijn geen gewonden gemeld en het incident wordt nu onderzocht. De la Rosa is bang om te worden uitgeleverd aan Den Haag. Bij het Landelijk Actiecomité Scholieren gaat bijna een derde van de klachten over de eindexamens over geluidsoverlast door fatbikes. Veel leerlingen klagen vooral over afgaande alarmen op het schoolplein. In totaal zijn er al 183.000 klachten binnengekomen over de examens. Ook het VMBO-examen Economie leverde veel problemen op, want veel leerlingen vonden de vragen onduidelijk. Het LAX zegt dat er dit jaar meer klachten over de eindexamens zijn binnengekomen dan vorig jaar. In Loosdrecht wordt opnieuw gedemonstreerd tegen de noodopvang van asielzoekers in het gemeentehuis. De gemeente heeft strenge maatregelen genomen na eerdere ongeregeldheden. Zo geldt er nu een noodverordening en een veiligheidsrisicogebied rond het centrum. Demonstranten mogen niet dicht bij het gemeentehuis komen en auto's worden gecontroleerd. Eerder liep een protest uit op brandstichting bij het gebouw in Loosdrecht. Daarbij moest de politie ingrijpen en kwam de mobiele eenheid in actie. En de provincie Overijssel wil de motorrijtuigenbelasting de komende jaren verhogen om de stijgende kosten voor onderhoud en vernieuwing van wegen en bruggen te kunnen betalen. Voor een gemiddelde auto betekent dat enkele tientallen euro's extra per jaar. Die verhoging gebeurt stap voor stap tot 2030 via de provinciale opcenten. Volgens Overijssel zijn de extra inkomsten nodig omdat veel infrastructuur aan vervanging toe is. De provinciale staten nemen er op 1 juli een definitief besluit over. Het weer: vanavond en vannacht vallen er nog een paar buien. Het is 's nachts een graad of 5 bij een zwakke, aan de kust matige tot vrij krachtige noordelijke wind. Morgen wordt het wisselvallig met wolken, buien en zon bij zo'n 13 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
1: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor €2. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
2: Zoveel money!
1: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.

0: even naar AHA. Nu AHA borrelhapjes tot en met 210 gram van de versafdeling. 3 stuks voor 5,99.
1: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
2: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
3: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
4: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
5: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
4: Dus waar moet je zijn voor de magic?
6: Jojo.

0: Wij Auto First houden van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
1: Nog een keer! Papa, sneller!
2: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
0: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
3: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar 1,49.
4: Dat is een zonnig prijsje.
3: Ja, zo goedkoop. Dan gaan we vieren. Aldi.
5: Ben je nou een asieldiscussie aan het winnen?
6: Weet je, jullie zijn echt veel te soft.
7: Dat is beter dan zo egoïstisch.
5: Of de band met je dochter aan het verliezen. Verlies elkaar niet als polarisatie dichtbij komt. Kijk op sieren.nl.
3: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar 1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts 3 euro. Aldi.
8: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 11 uur. Regio 8 nieuws.
9: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Het vullen van de Nederlandse gasopslagen verloopt te langzaam, waarschuwt GasUnie. Volgens het bedrijf dreigt het vuldoel voor de komende winter niet gehaald te worden. Door de oorlog rond Iran zijn de prijzen van gas flink gestegen en daardoor is het minder aantrekkelijk om nu gas in te kopen en op te slaan. GasUnie denkt dat de overheid mogelijk moet ingrijpen met extra aankopen of subsidies. De gasvoorraden moeten voor 1 november voor 87% gevuld zijn. En dat wordt nog een hele opgave. Chileense wetenschappers werkten aan een vaccin tegen het Hantavirus, maar moesten het onderzoek stoppen door geldgebrek. Het project lag stil tijdens de coronapandemie voordat het getest kon worden op mensen en ligt nu jaren achter. Het vaccin richtte zich op de Andes-variant die van mens tot mens kan worden overgedragen. Die variant was ook de oorzaak van de uitbraak op het Nederlandse cruiseschip Hondius. In Zuid-Amerika zijn dit jaar al tientallen besmettingen en doden gemeld als gevolg van het Hantavirus. In de Filipijnse Senaat zijn tientallen schoten gehoord rond een verhoor van senator en oud-politiechef Ronald de la Rosa. Volgens persbureau AP zou er een poging zijn gedaan om hem te arresteren. De la Rosa wordt door het internationaal strafhof gezocht vanwege zijn rol in de war on drugs. De Filipijnse president Marcos zegt dat hij niet weet wie de schoten heeft gelost. Er zijn geen gewonden gemeld en het incident wordt nu onderzocht. De la Rosa is bang om te worden uitgeleverd aan Den Haag. En op een cruiseschip in de Franse stad Bordeaux zijn ruim 1700 mensen in quarantaine geplaatst na een uitbraak van het norovirus. Een 92-jarige Britse passagier overleed aan de gevolgen van buikgriep. Zo'n 80 passagiers hebben klachten als braken en diarree. De Franse autoriteiten benadrukken dat het niet om het Hantavirus gaat. Passagiers zonder klachten mogen het schip verlaten. De rederij van het cruiseschip zegt inmiddels extra hygiënemaatregelen te hebben genomen aan boord. Het weer, vannacht vallen er nog een paar buien. Het is een graad of 5 bij een zwakke, aan de kust matige tot vrij krachtige noordelijke wind. Overdag wordt het wisselvallig met wolken, buien en zon bij zo'n 13 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. De stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
10: Fiets tijdens de Alpe d'Huez Indoor Ride op 4 juni in Rotterdam Ahoy. Haal geld op voor KWF en ontvang een smartbike.
11: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.

0: in de Lidl Plus-app Lidl-punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl-punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
1: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op Lendl.nl.
0: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Odido. Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
4: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 12 uur. Regio 8 Nieuws.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. De politie heeft afgelopen avond een protest tegen een asielopvang in Loosdrecht beëindigd en daarbij ook het waterkanon ingezet. 5 mensen zijn aangehouden. Het protest bij het gemeentehuis werd steeds grimmiger. De politie sommeerde de demonstranten 3 keer om te vertrekken. De mobiele eenheid voorkwam dat de betogers richting het gemeentehuis konden trekken. Na eerdere rellen gelden in Loosdrecht tot zaterdag een noodverordening en een veiligheidsrisicogebied rond het centrum. Het vullen van de Nederlandse gasopslagen verloopt te langzaam, waarschuwt GasUnie. Volgens het bedrijf dreigt het vuldoel voor de komende winter niet gehaald te worden. Door de oorlog rond Iran zijn de prijzen van gas flink gestegen en daardoor is het minder aantrekkelijk om nu gas in te kopen en op te slaan. GasUnie denkt dat de overheid mogelijk moet ingrijpen met extra aankopen of subsidies. De gasvoorraden moeten voor 1 november voor 87% gevuld zijn. En dat wordt nog een hele opgave. Chileense wetenschappers werkten aan een vaccin tegen het Hantavirus, maar moesten het onderzoek stoppen door geldgebrek. Het project lag stil tijdens de coronapandemie voordat het getest kon worden op mensen en ligt nu jaren achter. Het vaccin richtte zich op de Andes-variant die van mens tot mens kan worden overgedragen. Die variant was ook de oorzaak van de uitbraak op het Nederlandse cruiseschip Hondius. In Zuid-Amerika zijn dit jaar al tientallen besmettingen en doden gemeld als gevolg van het Hantavirus. En op een cruiseschip in de Franse stad Bordeaux zijn ruim 1700 mensen in quarantaine geplaatst na een uitbraak van het norovirus. Een 92-jarige Britse passagier overleed aan de gevolgen van buikgriep. Zo'n 80 passagiers hebben klachten als braken en diarree. De Franse autoriteiten benadrukken dat het niet om het Hantavirus gaat. Passagiers zonder klachten mogen het schip verlaten. De rederij van het cruiseschip zegt inmiddels extra hygiënemaatregelen te hebben genomen aan boord. Het weer, vannacht vallen er nog een paar buien. Het is een graad of 5 bij een zwakke, aan de kust matige tot vrij krachtige noordelijke wind. Overdag wordt het wisselvallig met wolken, buien en zon bij zo'n 13 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
6: Dit uur gegarandeerd. Het ritme van de Achterhoek.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. De politie heeft afgelopen avond een protest tegen een asielopvang in Loosdrecht beëindigd en daarbij ook het waterkanon ingezet. 5 mensen zijn aangehouden. Het protest bij het gemeentehuis werd steeds grimmiger. De politie sommeerde de demonstranten 3 keer om te vertrekken. De mobiele eenheid voorkwam dat de betogers richting het gemeentehuis konden trekken. Na eerdere rellen gelden in Loosdrecht tot zaterdag een noodverordening en een veiligheidsrisicogebied rond het centrum. Het vullen van de Nederlandse gasopslagen verloopt te langzaam, waarschuwt GasUnie. Volgens het bedrijf dreigt het vuldoel voor de komende winter niet gehaald te worden. Door de oorlog rond Iran zijn de prijzen van gas flink gestegen en daardoor is het minder aantrekkelijk om nu gas in te kopen en op te slaan. GasUnie denkt dat de overheid mogelijk moet ingrijpen met extra aankopen of subsidies. De gasvoorraden moeten voor 1 november voor 87% gevuld zijn. En dat wordt nog een hele opgave. Chileense wetenschappers werkten aan een vaccin tegen het Hantavirus, maar moesten het onderzoek stoppen door geldgebrek. Het project lag stil tijdens de coronapandemie voordat het getest kon worden op mensen en ligt nu jaren achter. Het vaccin richtte zich op de Andes-variant die van mens tot mens kan worden overgedragen. Die variant was ook de oorzaak van de uitbraak op het Nederlandse cruiseschip Hondius. In Zuid-Amerika zijn dit jaar al tientallen besmettingen en doden gemeld als gevolg van het Hantavirus. En op een cruiseschip in de Franse stad Bordeaux zijn ruim 1700 mensen in quarantaine geplaatst na een uitbraak van het norovirus. Een 92-jarige Britse passagier overleed aan de gevolgen van buikgriep. Zo'n 80 passagiers hebben klachten als braken en diarree. De Franse autoriteiten benadrukken dat het niet om het Hantavirus gaat. Passagiers zonder klachten mogen het schip verlaten. De rederij van het cruiseschip zegt inmiddels extra hygiënemaatregelen te hebben genomen aan boord. Het weer, vannacht vallen er nog een paar buien. Het is een graad of 5 bij een zwakke, aan de kust matige tot vrij krachtige noordelijke wind. Overdag wordt het wisselvallig met wolken, buien en zon bij zo'n 13 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. De politie heeft afgelopen avond een protest tegen een asielopvang in Loosdrecht beëindigd en daarbij ook het waterkanon ingezet. 5 mensen zijn aangehouden. Het protest bij het gemeentehuis werd steeds grimmiger. De politie sommeerde de demonstranten 3 keer om te vertrekken. De mobiele eenheid voorkwam dat de betogers richting het gemeentehuis konden trekken. Na eerdere rellen gelden in Loosdrecht tot zaterdag een noodverordening en een veiligheidsrisicogebied rond het centrum. Het vullen van de Nederlandse gasopslagen verloopt te langzaam, waarschuwt GasUnie. Volgens het bedrijf dreigt het vuldoel voor de komende winter niet gehaald te worden. Door de oorlog rond Iran zijn de prijzen van gas flink gestegen en daardoor is het minder aantrekkelijk om nu gas in te kopen en op te slaan. GasUnie denkt dat de overheid mogelijk moet ingrijpen met extra aankopen of subsidies. De gasvoorraden moeten voor 1 november voor 87% gevuld zijn. En dat wordt nog een hele opgave.